0: Nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 rande in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst één dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hallo!
4: Is dat jou?
3: Who's it?
4: Oh, Cornelius!
3: Cornelius!
4: Yeah.
3: Oh, Cornelius!
4: Listen!
3: Bye-bye!
4: Listen!
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble!
3: Yeah.
4: I'm

0: Well, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye. Wolf? Hallo, Wolf?
2: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Zo'n 60 belangstellenden en belanghebbenden hebben afgelopen week informatie gekregen over de plannen om het verouderde bedrijventerrein Ambachtstraat in Putten te transformeren tot een groene woonbuurt. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de gemeente de uitgangspunten voor de herontwikkeling. De reacties, vragen en aandachtspunten worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. Verleden jaar besloot de gemeenteraad om woningbouw als uitgangspunt te nemen voor de toekomst van het terrein. Het college verwacht de gebiedsvisie Ambachtstraat begin 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. Putten voor elkaar organiseert vanuit Putten voor Gezinnen de komende maanden verschillende bijeenkomsten onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en steun bij elkaar te vinden. Dat gebeurt onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Door met andere ouders in gesprek te gaan, kunnen deelnemers herkenning vinden, ideeën uitwisselen en van elkaars ervaringen leren. De bijeenkomsten vinden plaats op twee locaties in Putten, op de Rimpeler aan de Rimpelenweg 47 en bij het Laakhuisje aan de Laak 2B. Meer informatie is te vinden op de website puttenvoorelkaar.nl. En tot slot, de bouw van de nieuwe Montessori-school Het Koraal in Harderwijk is officieel van start gegaan. Leerlingen en leerkrachten hebben de start van de werkzaamheden samen met wethouder Jo van Egmond gevierd, schooldirecteur Davide van der Sluis en aannemer van Norel Bouwgroep. De feestelijke bijeenkomst vond plaats op de bouwlocatie waar de leerlingen onder meer een tijdscapsule in de fundering plaatsten. Het nieuwe schoolgebouw moet voorzien in de groeiende behoefte aan onderwijsruimte in de wijken Drielanden en Harderwijde. Naast de basisschool komen er een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en buitenschoolse opvang onder hetzelfde dak. De oplevering staat gepland voor eind volgend jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Tussen Emmeloord West en Zwifterband. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

soms wordt de wereld wakker en dan is het hartstikke mooi. Soms is het wat minder mooi en soms zijn de omstandigheden mooi, maar de rest niet. En andersom, ja, je kan alle kanten op. Het is vandaag in ieder geval 14 oktober, laten we het daarop houden. En we gaan om 19:30 kijken wat het weerbericht gaat brengen. En voor de rest gaan we het meemaken. Doe gezellig mee. Je kan WhatsAppen, je kan bellen, je kan mailen en je kan langskomen. Dus wat wil je nog meer? Nou, je hoeft niet alles te weten hoor. Dus wat je nog meer wilt, nou ja, als je het kwijt wil mag je het delen. Kom maar op.

verzameld de Winter Tune naar zijn eind. En dan beginnen wij met de snoesnummers. En dit is de eerste.

Het clubje Bliss. Met Wish You Were Here. En dit is... Ja, Wish You Were Here. Ik weet het, ik ben er.

daarmee hebben we de snoezommers gehad en kunnen we over naar de ochtendgymnastiek. Ben je er al klaar voor met je warme voetjes op het koude zeil? Want ja, het wordt steeds warmer in je mandje. Hè? Temperaturen s'nachts zijn koud, het blijft langer donker. Dus voordat je het weet, wendel je nog eens een keer en nog eens een keer. Ik heb vanmorgen er ook zelf al twee keer op betrapt. Jongen, jongen, jongen. Twee keer over snoezen doe ik normaal nooit. Nou, nu wel. Even blijven liggen, nog even blijven liggen. Goed, de ochtendgymnastiek.

De ochtendschimmerstiek. Ja, en hoef je niet eens lid te zijn van een sportschool. Daar schat het, ja, members only, hè, maar hier niet. Ochtendgymnastieken kan iedereen gratis, vrijblijvend aan meedoen.

Members Only. En die horen we de Bobby Shack Band. Bobby Blue Band eigenlijk. Ja, ik maak er een Bobby Shack van. Maar goed, we gaan eens even kijken wat hebben we in de aanbieding. Nou, het weerbericht. Het is 7:30 geweest namelijk. En die pakken we er even bij. Eens even kijken. Droog. Overdag eerst veel zon. En dan ook sluierwolken en later stapelwolken. Ach, vaders wat wil. Wil ze een beetje islamitisch weer. Een beetje Nederlands weer. Een beetje hupstapel weer. En vanavond en vannacht wolken afgewisseld met brede opklaringen. Het wordt 18 graden op de Veluwe. En overdag is het zwak tot matig uit het zuidwesten. 2 tot 4 Beaufort. Vannacht zwak tot matig uit zuidelijke richtingen, 2 tot 4 boven. En dan de komende 5 dagen, morgen 20 graden, s'nachts 10. Vrijdag 19, s'nachts 12. Zaterdag 14, s'nachts 8. Zondag 13, s'nachts 6. En maandag 14, s'nachts 6. Kans op neerslag in procenten, donderdag 10. Vrijdag 50, zaterdag 35, zondag 20 en maandag 25. En de kans op zon in procenten, donderdag 65, vrijdag 50, zaterdag 65, zondag 65 en maandag 80. Nou, dat, daar moeten we het mee doen. En dan gaan we naar de verzoekjes die al binnen zijn. Daylight, nou dat wordt het zo langzamerhand. Van John Zutekau.

Zo, het is been a bad, bad day for me. Het kon voor een heleboel mensen wel eens een bad, bad, bad day worden. Maar laten we eerst maar even luisteren naar Against the Wind, Bob Seger.

Walk Like an Egyptian, en dat waren natuurlijk de Bengals. En we gaan even kijken naar het file-nieuws, wat daar nog te melden valt. Eens even kijken. De A30, die is... er is geen melding van file, tenminste. Eens even verversen. Nee, en de A28 ook niet. Nou, dat zijn dan weer positieve berichtingen. Hoewel... het zijn natuurlijk geen meldingen, maar dat wil niet zeggen dat er geen files staan. In ieder geval dat er geen melding is. En dan op de A1 tussen Stroe en Hoevelaken staat 11 kilometer. Dus dat is in ieder geval wel zo. Easy rider dus.

0: Und weißt du, es geht mir richtig gut.
1: Easy Rider en daar kachelt hij er van tussen. Ja, dat doen ze. Hè. Uiteindelijk doen ze dat wel. Ja. Eens even kijken. Ja, heb jij een bijdrage aan dit programma? Het zij journalistiek, het zij een oproep, het zij een mededeling, het zij je hart luchten, hart onder een riem steken. Gewone verzoekjes, jarige jobjes, jubilarissen, noem het maar op. Je kan WhatsAppen naar 06-83-09-83-09. En je mag ook mailen studio@veluwfm.nl, studio@veluwfm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten, Brinkstraat 91 te Putten. En je hebt nog de mogelijkheid om live te bellen in de uitzending 0341-360148. Maar dan ben je live op de radio. Maar het kan ook zijn dat de telefoon even niet opgepakt wordt. Want die risico's zijn er ook. We hebben natuurlijk een heleboel te doen hier dus. 0341-360148. Gaan we eruit met het laatste verzoekje van dit eerste uur. En wederom komt dat van John Zutekau. Die is er maar druk mee op de vroege morgen. En het heet Make-up, maar daar maken we gewoon Wake-up van. MUZIEK

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
6: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
5: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
7: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
5: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: het is wel weer toeval, hè, dat die band Level 42 precies weet wanneer Tracy binnen is.
1: Ja, dat vind ik heel, heel apart.
0: Heel apart, hè? Dan beginnen ze zomaar te zingen
1: zomaar,
0: en zo.
1: Zomaar, ja.
0: Maar je moest omrijden vanwege de Ossenmarkt.
1: Ja, nou, ik moest omrijden. Vandaar dat ik een beetje aan de late kant was. Maar ik was nog voor 8 uur binnen.
0: Ja, dus, nee, je was op tijd. Dus wat dat betreft. Maar wat hebben ze afgezegd dan? Welke straten zijn afgezegd?
1: De Brinkstraat hier naartoe dus.
0: Oké. Okay.
1: En vanaf de... Want ik ben dus omgereden via de Rijksweg, of hoe heet dat ding. En de, maar dan linksaf was ook weer afgesloten. En die mensen vanaf die snelweg, of van die Rijksweg, die dorp in gingen, die moesten ook omrijden.
0: Dus oh, dus ik kan ook niet naar huis straks?
1: Nou ja, die kant op misschien wel.
0: Oké, dus ja. Oké, ja.
1: Maar had jij vanmorgen nog geen...
0: Ik had naar de slag
1: van te vroeg, ja.
0: Ik was, ik was ook vrij laat, hoor. Het bedje is wel erg warm tegenwoordig, dus lekker warm ook.
1: Lekker warm, ja.
0: Ja, en dan lekker duwste buiten en zo, weet je wel. Dus,
1: nee, maar goed, toen ben ik dus teruggereden naar de Engweg. En toen ben ik dus via hier, de weg naar Ermelo dus gereden. Zeg het maar. En toen kon ik dus deze kant in, naar Strout. Dat was wel open dus.
0: Ja, en dan zijn we aan de overkant en dan kom je er ook nog. Dus als je helemaal hier naar Harderwijk weg bent, dan komt het meestal wel goed.
1: Ja, daarom. Ja, die straat bedoelde ik ook. Ja.
0: En hoe was je week?
1: Mijn week was 1,5 feest.
0: Al hier?
1: ik het houdt niet op. Ja.
0: Het is ongelooflijk.
1: Het is ongelooflijk, ja. Maar goed, oké, beter dat als
0: goed, ik bedoel, ben je daar en dan komen daar... Dan heb je vorige week de hele week feest gehad, deze week de hele week feest. De komende feestdagen komen er aan.
1: Het kan allemaal niet meer kapot.
0: Het kan allemaal niet meer
1: en
0: kapot.
1: En je moet er ook een beetje voor openstaan, hè?
0: Ja. Maar je moet het op een gegeven moment ook allemaal aankunnen. Hè? Ja, want
1: wel.
0: Dat moet je ook allemaal kunnen verstouwen.
1: Als je naar een feest gaat en je hoeft er zelf niks voor te doen, alleen maar aanwezig te zijn, dan is het wel leuk.
0: Ja. Ja. Nou, Bart Vis die zegt uit het verder. Hij heeft me vorige week verteld waar hij precies zat. Ergens bij Doornspijk in de buurt. Ja. Hij zegt: goedemorgen, Bas en Trace. Koos die zegt: goedemorgen, Tracy.
1: Goedemorgen, allemaal.
0: Mirjam had al goedemorgen gezegd. Ja, die is natuurlijk bezig met de voorbereidingen.
1: Die is natuurlijk in de Ossenmarkt bezig.
0: Ja, maar ze had wel beloofd dat wij straks een oliebolletje krijgen.
1: Wat krijgen we?
0: Een oliebolletje.
1: Oh, dat had ik me gisteravond al op liggen te verheugen toen ik in bed lag.
0: Ja.
1: Ik denk, misschien krijgen we wel een oliebol.
0: Ja, en dus dat...
1: Als het maar geen mopkoek is, want dat lust ik niet.
0: Mopkoek, ja, die is er vandaag ook, hè?
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we vast nog van alles over horen, over die mopkoek.
1: Mopkoek en blauwe druiven.
0: Maar bij jou is het meer een mopperkoek, hoor ik al.
1: Nee, is het geen... Ik dacht dat het, toen ik hier voor het eerst de Ossenmarkt meemaakte, ik denk, oh, lekker. Nee, echt niet.
0: Maar je hebt twee, je hebt een harde en een zachte, geloof
1: ik. Ja,
0: hè?
1: En ik had toevallig een harde gekocht.
0: Oh ja, ja. Dus, en de zachte nog wel eens geprobeerd
1: nee,
0: dan?
1: Nee, ik durfde het niet meer aan. Ik hoorde het
0: de definitieve mopperkoek.
1: Ja, het werd voor mij een mopperkoek, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan gaan we gelijk maar een plaatje draaien. Want
1: dat,
0: die komt van je eigen lijst, dus daar kan je niks over te
1: mopperen. Nee, daar kan ik niks over zeggen verder.

0: Nee, ik had gewoon gekookte aardappels met spinazie. En wat was er nog? Iets van vlees bij me. Ik hou niet van spinazie.
1: Oké, en ja. Dat wist je kleinzoon niet?
0: Ja, en dan bleek dat mijn kleindochter, die hield er ook niet van. Okay. Dus iedereen die liet dat zijn bordje niet leeg.
1: Ik heb zo'n idee dat er allemaal groene vlekken op de muur zitten bij hem thuis, of niet?
0: Zoiets, ja.
1: Ja, de spinazie heeft tegen de muur gekwakt.
0: Ik had maar een klein beetje genomen en dat heb ik wel netjes mijn bordje leeg gegeten. Maar iedereen moest wel lachen. Nou, dat was niet echt een succes, maar ja, dat kan ook gebeuren. Het was gewoon super gezond.
1: Ja, het zal super gezond zijn, maar je merkt het ook de dag erop. Dan is de porseleinen zetel is ook groen.
0: Ja, dat
1: en,
0: ook.
1: En mocht je bloed antistollingswaarde slikken, dan dat is ook meteen helemaal over de rooien met spinazie en bloed en dat soort dingen.
0: Ach ja.
1: Dus, maar voor de rest, als je maar lol hebt gehad.
0: Het was leuk.
1: Daar. Nou, dan gaan we nog even een plaatje draaien in afwachting van het telefoontje van René.
0: Oké.

0: Ik wilde jullie verslag uitbrengen. Hallo?
1: Ja.
0: Ik wil jullie verslag uitbrengen van gisteravond. Want ik ben dus gisteravond naar het concert geweest van Gavin DeGraw. En ik was met mijn broer. En hij zou eigenlijk om 8:30 beginnen, maar hij was een half uurtje later. En de reden weet ik natuurlijk niet, maar dat boeit niet. En hij, in tegenstelling tot wat er eerder was gezegd, was er wel een voorconcert, maar dat was ook aardig. Ik weet niet meer hoe de zanger heet. Maar goed, toen Gavin begon, begon hij met Leading Man. Dus ik wilde ook vragen of je die strakjes voor me zou willen draaien. En daarna kwam natuurlijk Chariot. Ik geloof dat hij in totaal 15 nummers van hemzelf heeft gezongen. Of tenminste van de albums die ik ken. Misschien nog wel meer. Maar hij heeft ook stukjes van andere nummers gezongen. Bijvoorbeeld, ik kan zo even niet op zijn naam komen, maar Country Road.
1: Er komen twee vragen binnen. Eerst wil Koos even weten waarom je zo hecht.
0: Pardon, neem me niet kwalijk. Nee, dat, ik weet niet waarom dat. Misschien omdat ik even een paar dingen moest doen, maar.
1: Oké, heb je moeten haasten om te bellen of zo?
0: Ja, nee, ik weet niet wat het was. Maar.
1: En dan de tweede vraag komt van Dennis. Gavin DeGraw was een half uur te laat begonnen. Of die ook een half uur eerder wegging?
0: Nee, zeker niet. Hij heeft tot 11:00... Ja, ik denk dat hij toch wel tot 10:30 of zo gespeeld.
1: En hoe laat zou hij beginnen?
0: Hij zou om 8:30 beginnen.
1: Dus hij heeft 1,5 uur gespeeld eigenlijk?
0: Ja, maar het was een spetterend concert. En hij heeft ook tegen mensen, hij heeft ook tegen ons gesproken.
1: Zo.
0: En van alles verteld. En hij was natuurlijk heel erg blij dat we met in zulke grote getalen waren gekomen. En dat
1: ja, waar was het dan?
0: Het was in Utrecht, in Tivoli Vredenburg, in de Ronda-zaal.
1: Okay.
0: En er konden wel 2000 mensen in. En ik geloof dat het ook helemaal vol was. Maar ik had voor mij en mijn broer een kruk geregeld. En we zaten prima op een balkon met vooraan bij de balustrade, zeg maar. En ik had wel een verrekijker bij me. Al was het wel moeilijk om hem te zien. Maar volgens mij heb ik wel een glimp van hem op kunnen vangen. En verder heeft mijn broer een beetje verteld hoe het er allemaal uitzag op het podium en waar Gavin DeGraw zat. En ik heb een t-shirt van hem gekocht met een opdruk van hemzelf en zijn naam in gele letters. En het is een wit t-shirt. En de mensen waren allemaal ook bijzonder voorkomend die daar werkten. Ik heb nog een poging gedaan om te kijken, uitleggend hoe speciaal het voor mij zou zijn. Of het misschien mogelijk was om de collage aan hem persoonlijk te geven. Maar ja, zoals verwacht hadden ze al gezegd, nee, dat gaat niet
1: gaat niet gebeuren. En, maar kortom, je hebt een leuke avond gehad, begrijp ik.
0: Het was fantastisch, ja.
1: En hoe heette dat nummer wat jij wilde horen?
0: Leading Man, dat is van zijn eerste album.
1: Dat heeft hij gisteren gespeeld dus?
0: Ja, daar begon hij mee.
1: Oké, nou dan gaan wij horen wat jij aan het begin van de avond gehoord hebt. Nou, ja, fijn.
0: Heel hartelijk bedankt dat ik even mocht vertellen.
1: Ja, fijn dat je een fijne avond hebt gehad.
0: Ja.
1: En wij hebben een ingezonden nummer van Gavin DeGraw. Speciaal heeft hij dat voor jou.
0: Ja.
1: Komt ie hoor.
0: Oké. Okay.

0: Gavin DeGraw met een ode aan René. Zij gelooft in mij. Nou, dan zetten we Leading Man eens even klaar. En inmiddels is het ook al 8:30. Het is alweer tijd voor de headlines. En die gaan we er dan maar eens even bij pakken. Eens even kijken, waar heb ik de headlines? Daar heb ik de headlines. Therese en ik lezen ze om en om voor en dan pagina 104 zit een abonnement op. Mocht er een headline zijn waarvan je denkt, oh, daar wil ik het hele bericht wel van horen, al dan niet met een knipoog, dan even het pagina nummer doorgeven. Nou, dan gaat die opnameapparatuur in kantoor open, AI 129.
1: Eerste stakingsdag in streekvervoer, 109.
0: Cel TBS na verkrachting van een 87-jarige, 104.
1: Spaans koningspaar bezoekt Quetta, 127.
0: Longkanker vastgesteld bij paus Leo, 125.
1: Senaat schrapt dwangsom asielzoeker, 107.
0: 40 jaar voor bendelid om moord van Tupac, 126.
1: Kamer zegt geen geld voor veilig thuis, 108.
0: En de Chinese sancties om steun aan Taiwan, 128. Nou, zit er wat voor je bij, dan horen we het graag. En 104, daar gaan we zo meteen mee beginnen. Maar dan eerst even het eerste nummer van Gavin DeGraw gisteravond. Alsof we er allemaal zelf bij zijn. Heb je de verrekijker gereed?
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ik heb ook een verrekijker, dus dat is...

0: En dat was hem, Gavin DeGraw met I'm Your Leading Man. En dat hoorde René dus gisteravond bij de opening van het concert een half uur later dan gepland. Goed, hebben we dat even mooi samengevat, gaan wij naar pagina 104. Pak jij hem,
1: ja. Een man uit Ede moet 8 jaar de cel in voor een reeks misdrijven, waaronder poging tot doodslag en verkrachting van een vrouw van 87 jaar. De man, hij is 27, kreeg ook TBS opgelegd. Het Openbaar Ministerie had 13 jaar cel en TBS geëist. De man randde in augustus vorig jaar in een bos bij Bennekom een vrouw van 34 aan en 2 dagen later een meisje van 16. Daarna volgden meerdere diefstallen. In oktober brak de man s'nachts in bij de 87-jarige vrouw. Ze betrapte hem waarop hij haar van de trap trok, meermaals verkrachtte en voor dood achterliet. Uit onderzoek bleek dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Edenaar heeft de delicten grotendeels bekend.
0: Dan moet je wel echt heel, heel ziek zijn.
1: Ach, maar gestoord.
0: Jonge. En
1: ze, moeten
0: gaat
1: met
0: dan...
1: ze moeten met die mannen ook eens doen wat hij met die slachtoffers deed.
0: Nou, precies. Ja? En dan door een paard of zo. En dan flink laten uitwonen.
1: Ja.
0: En dan niet de gevangenis in op onze kosten. Maar ik ben wel weer voor de doodstraf, hoor.
1: Ja, met dit soort gevallen.
0: Dingen.
1: Nou ja.
0: Dat is gewoon.
1: Je zal maar slachtoffer zijn van zoiets, hè?
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Jongen, nog niet.
0: Jongen. Nou goed, je hoort het wel weer. Je moet een eerder zijn en daar gebeurt het.
1: Daar gebeurt het. Alle leuke dingen. Die maar ik vind dit geen leuke dingen.
0: Nee, dit is gewoon schandalig. Maar hoeveel mannen moet... 8 jaar maar. Ja. 8 jaar maar de cellen en dan TBS ook nog. Ja, dat kost ons wel handenvol geld en zo. En waarschijnlijk...
1: Ik weet wel een oplossing dat niks kost.
0: Ja, nou precies. Want deze man...
1: Je kan je nooit meer loslaten.
0: Nee, hij pakt alles wat los en vast zit. Ja. Van 15, 27, 87, boeit hem allemaal niks. Nee. Zie jurk aan zijn snikkeltje heeft, dan is iemand het haasje.
1: Ja, zeg dat.
0: Dus wat dat betreft moet hij gelijk... die moet er in ieder geval af, die snikkel.
1: Ja, dat zonder meer. Castreren. In ieder geval castreren.
0: In ieder geval castreren. En dan misschien zelf op laten eten. Ook
1: ja,
0: wel
1: zou
0: leuk
1: kunnen.
0: Iets
1: een
0: nog.
1: Soepje ervan trekken?
0: Ja, bijvoorbeeld. Oh nee, niet trekken. Dat vindt hij waarschijnlijk lekker. Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Jongen.
0: Nou. Foei, hè.
1: Het is weer ochtend, hoor.
0: Ja, altijd al gekend, zegt Paul de Leeuw dan. Hè.
1: Ja, natuurlijk ook.
2: Ik heb je altijd al gekend. Bij alles wat ik deed. Ook al had ik nog geen weet van jouw bestaan. Ik heb je altijd al gehoord, maar je kon me niet bereiken. Ik wist niet dat jij me zocht.

gemist. Mijn huis bleef leeg en koud. Het werd al haast vertrouwd, zo zonder jou. Ik heb je altijd al gezocht. Keek in duizenden gezichten, maar vond nooit die ene blik die ik zo herkennen zou.

0: Das ist von, weißt du noch, gestern von Bernie aus Deutschland, jawohl. En ja, weet je nog, gisteren, ja. We hebben het grotendeels over gisteren gehad al. Maar we gaan even kijken naar de headlines, want er is niemand die een headline wil horen.
1: Nee.
0: Nou, dan zijn we snel klaar.
1: Dat
0: maar
1: is heel gauw gebeurd,
0: dan kijken we zelf even, ja, zat er voor jou nog wat bij?
1: Even kijken hoor. Ja, de longkanker bij de paus.
0: Ja, nou,
1: dat is
0: in,
1: ook wat.
0: In Duitsland hadden ze het al door, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, daar hebben ze elke keer op tv. Korte pauze.
1: Oh, vandaag.
0: Dus ja, hij zit. Hoe lang zit hij nou aan de macht?
1: Ja, een paar maanden.
0: Ja, volgens mij iets langer alweer.
1: Ja, nou weet ik.
0: Maar goed, paus Leo de 14e is gediagnosticeerd met longkanker. Dat meldt het Vaticaan. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd geopereerd aan een longknobbeltje dat kwaadaardig bleek te zijn. Bij de 71-jarige paus is het onderste deel van zijn rechter long verwijderd. De operatie duurde 1,5 uur en verliep volgens het Vaticaan succesvol. Afgelopen weekend maakte de paus bekend dat hij bij een medische controle een klein knobbeltje in zijn long was ontdekt. De verwachting is dat de paus een week in het ziekenhuis moet blijven. De paus is genomen in het Gemelli ziekenhuis in Rome. In dat ziekenhuis zijn vaker pauzen behandeld.
1: Oh, zijn ze er wel uitgekomen toen?
0: Nou ja, ze zijn wel aan het dood. Dus ja, of dat dan. Maar goed, ja.
1: Nou, dat zie je wel, dat het kan iedereen gebeuren.
0: Ja, het kan iedereen gebeuren.
1: Ja,
0: en,
1: ja,
0: zelfs de paus heeft een klein stukje Satan in zich.
1: Ja, ja,
0: zo
1: kan je het ook zien.
0: Maar ja, goed, hij zal daar een ongelooflijk goede verklaring voor hebben. Waarom, hè, bedoel, Jezus moest ook afzien, dus
1: ja,
0: hij moet dat ook
1: hij
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: en we gaan het
1: je
0: meemaken.
1: Je gunt het niemand. En,
0: nee, precies.
1: Zeker niet. Nee. Het is te hopen dat ze hem kunnen beter maken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Het doet me een beetje denken aan 78. Toen hadden we ook van die hele korte pauze die elkaar opvingen.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, Johannes Paulus de eerste en de tweede. Er zat geloof ik 3 of 4 maanden tussen. Dat, ging ook van je rapmans daar.
1: Ja, ze hadden misschien boven een paar pausjes nodig.
0: Ja.
1: Een paar pauzes.
0: Pauzes.
1: Ja.
0: Ja, want dat gaat ook maar door.
1: Ja, daarom.
0: Hoe druk zal het inmiddels zijn in de hemel als iedereen
1: daar
0: naartoe gaat?
1: Toevallig, dat vraag jij nou. Ik heb van de week, zat ik te denken, dat doe ik wel eens een enkele keer. Toen denk ik, hoe kan dat nou? Hè? Ja. Zoveel mensen, die gaan naar de hemel, maar waar dan?
0: Ja, in de hemel natuurlijk.
1: Ja, waar is die hemel dan?
0: Ja, ruimte zat, want er is geen bier.
1: Dat
0: zingen ze
1: en daarom
0: altijd.
1: Drinken we het hier.
0: Ja, precies. Ja. En daarom drinken we het hier. Maar dat betekent dat daar de magazijnen leeg zijn. Nee, maar ja, ik denk dat dat ruimte zat is.
1: Ja, denk je?
0: Ja, denk ik wel.
1: Ja, het zijn de zielen, hè, die erheen gaan, zeggen ze.
0: Ja, ook dat.
1: Ja, dus geen lichamelijk niet.
0: Nou, er is, ken je dat, heb je dat verhaal wel eens gehoord van die 21 gram of 23 gram of 21 gram, daar wil ik vanaf zijn.
1: Ja.
0: Maar als mensen overlijden, dan worden ze in één keer 23 gram lichter.
1: Oh, dat is de ziel die eruit gaat.
0: Precies, daar hebben ze dus op een gegeven moment gezegd, dat moet dan de ziel wel zijn die het lichaam verlaat.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is dan 23 gram. En dat hebben ze dus bij meerdere mensen opgemeten. En allemaal als ze doodgaan, zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is de laatste lucht die uit de longen ontsnapt.
1: Ja,
0: maar 23 gram, bam. En dat schijnt dus het gewicht van een ziel te zijn.
1: Oh.
0: Maar ja, dat is niks. Dus daar kan je er een hoop van hebben natuurlijk,
1: ja,
0: op een bepaalde plek. Hè?
1: Je kan er ook nog een heleboel opstapelen. Hè?
0: Ja, ook dat nog eens een keer. Dus wat dat betreft...
1: ruimte genoeg.
0: Ja, is dat...
1: Nou ja, het is niet anders.
0: Nee.
1: We wensen hem beterschap.
0: Inderdaad.
1: Hij zal niet luisteren, maar even goed.
0: Nou, ik heb uit vertrouwbare bron dat hij nog wel eens luistert.
1: Toch wel. Okay.
0: Vooral op woensdag.
1: Okay.
0: Dan zegt hij, dan zit de Madonna er toch altijd.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Mooi hoor.

0: Just the two of us. En oh, ja, oké. Okay. Dan zijn we ook alweer toe aan het laatste nummer van dit uur. En eens even kijken, dat duurt bijna 6 minuten. En we hebben nog 8 minuten. Dus dan moeten we het toch nog even, even ergens over hebben. Maar jij moest ook even naar het toilet, zo
1: ik
0: te zien.
1: Ik moet even naar het toilet.
0: Ja, nee, dan ga jij naar het toilet. Ga ik ondertussen even kijken of er voor mij nog een headline bij zit. Eens even zien. Dan de headlines. Ja, de eerste stakingsdag in het streekvervoer. We hebben al wat interviews gehoord tijdens het nieuws met chauffeurs die allemaal meer loon willen. En nou hebben de vervoersbedrijven besloten, omdat de chauffeurs niet willen rijden, om collectebussen in te zetten. Dat is win-win, hè? En bussen en geld binnenhalen. Dus dat is een mooie oplossing gebleken. En dan eens even kijken. Maar daar gaan we dadelijk wel even over hebben. Want inmiddels lopen we ook richting het nieuws van 9 uur. En we willen ook niet al het gras voor de voeten van de beste mensen daar wegmaaien.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Barneveld staat 3 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Westervoort is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hamilton Bohannon, een heel oudje. Uit de jaren 70 denk ik zo. Dan mag de pret niet drukken, denk ik dan, hè?
1: Nee, is natuurlijk niet. Als ze leuk zijn, dan blijft dat gewoon
0: ja, gezellig. Ja, dit is zo lekker saai nummer. Dan ga maar door, weet je wel.
1: Ja, blijft aan de gang. Steeds hetzelfde.
0: Ja, ja, precies. En dat vind ik dan altijd wel weer grappig.
1: Ja, want je kan ermee stoppen als je wilt.
0: Ja, en je kan ook 15 jaar doorgaan met een programma.
1: Kan
0: en,
1: ook.
0: En soms 28 jaar met een programma. Dus wat dat betreft... kan er van alles.
1: Het kan allemaal.
0: Er komen ook een heleboel verzoekjes binnen allemaal. Dus we hebben het even druk het komende uur. Maar we waren nog even bezig met de headlines. Want ik had het al even gehad over de staking in het streekvervoer. Dat de chauffeurs meer loon wilden. En dat daarom de vervoersbedrijven collectebussen hebben ingezet. en dan was er nog wat. Dat had te maken met... De Fabertjeskrant is weer terug.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat heb ik gelezen, ja. Ja,
0: ja dat is... er komen twee delen uit de Fabeltjeskrant van Faber, zeg maar, terug. Ja. De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee asielmaatregelen. Hierdoor hoeft de IND binnenkort geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een besluit over een verblijf in Nederland. Het was toch ook te gek.
1: Ja, te gek voor woorden, man.
0: Dus er is iemand die denkt aan de andere kant van de wereld. Ik ga naar Nederland en als je niet snel genoeg antwoord krijgt, moeten we nog een boete betalen ook.
1: Ja.
0: Jongen, waar hebben we het over? Oké. Ook wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Ja. Uitzetten. Waar komt die knop op de rug dat je hem gewoon uit kan zetten?
1: Je zet ze gewoon uit, ja.
0: Dat kan voortaan als ze delicten plegen waarop een celstraf van minstens 2 jaar staat.
1: Ja, dan hebben ze nogal wat uitgevoerd, hè?
0: Ja.
1: Want 2 jaar krijg je maar niet zomaar.
0: Maar dan denk ik ook van, als je toch naar een camping gaat of je gaat naar een hotel en je misdraag je de eerste dag al.
1: Ja.
0: Dan word je er dan meteen uitgesodemieterd.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dan, maar in dit geval moet je het al zo bond maken dat er een celstraf van 2 jaar... In Nederland, we krijgen alleen nog maar taakstraffen. Er zijn helemaal geen celstraffen meer.
1: Nee, daarom, we hebben niet eens cellen meer.
0: Man. Ja, maatregelen maakten deel uit van de asielnoodmaatregel van oud-minister Faber. Die werd in april weggestemd door de Eerste Kamer, omdat illegaal verblijf van vreemdelingen daarmee strafbaar zou worden. Oh ja, dan werd een kopje soep aanbieden, werd ook gevaarlijk.
1: Ja, dat mocht ook niet meer. Nee.
0: Dat mocht dan niet meer. Jongen.
1: Ja, oud man.
0: Nou.
1: Nederlands knettergek.
0: Knettergek. Maar goed, we gaan naar de verzoekjes, want die zijn er ook.
1: Ja, laten we dat maar doen. Dat is tenminste normaal.
0: El Japo die zegt, goedemorgen. In het kader van de hemelse sferen, de pauze en de pauzes, de herfst en de noem maar op. Graag Harmony of the Seasons van DVE.
1: En wie is DVE?
0: Ja,
1: dat
0: is...
1: Dat?
0: Dat zegt me niks, maar zag je wat er gebeurde?
1: Nee.
0: Ik had hem klaarstaan en ik wil hem aanzetten en hij is weg.
1: Ja, nou, dan is hij al naar de hemel.
0: Dat is, wat is dat nou toch? Daar is hij. Nou, dan gaan we die eens even aanklikken. Nee, die moeten we niet hebben. Dit is de intro van het hele album. Harmony of the Seasons, waar is hij dan? Harmony. Nee. Ja, wat een lange cd is dat, jongen. Ja. Hoeveel duizend nummers staan er wel niet op?
1: Het kost een half uur.
0: Harmony of the Seasons. En nog steeds niet gevonden. Toets hem gewoon nog een keer opnieuw in.
1: Ja, misschien komt hij dan.
0: Ja, want dit schiet niet op zo. Even kijken, als ik nu... Ja, kijk, daar hebben we hem weer. Dan gaan we daar even een hoppa. En dan gaan we naar nummers. Moest ik dat even weghalen? Want dat snapt hij dan weer niet. Ja, het is de computer. Geen nummers gevonden.
1: Geen nummers gevonden. We hebben hem niet.
0: Ongelooflijk.
1: We hebben hem niet.
0: Nou, dan gaan we het anders doen. El Japo die had nog een verzoekje.
1: Ja.
0: De titelsong van de bende van Os, omdat het de Ossenmarkt is.
1: Ja.
0: Soms een broer, maar omdat hij over de Ossenmarkt begint.
1: Ja.
0: Gustav heeft een nummer. Hij was ooit programmamaker bij VLOFM.
1: Ja.
0: En die heeft een nummer gemaakt voor de Ossenmarkt.
1: En dat heb je nog.
0: Oh, wat is het hier? Daar komt hij hoor. Man, wat een puinzooi.

0: Zo, dat was hem, de Ossenmarkt in elkaar geflanst door Gustav van het programma Ahoy, heel lang geleden.
1: Ik vind het wel een lekker nummer.
0: Ja, het was pas mooi bij de Ossenmarkt. Ja, en dat is vandaag tot vanmiddag. Dus, en nu hebben we de Harmony of the Seasons ook aan de praat. Dus El Japo, hier komt die...

0: Zo, dat waren even een bak aan verzoekjes. De toelichting doen we nog even bij. Van de DWA, de Seasons hebben we gehad. En de titelsong van de Bende van Os. Omdat het vandaag Ossenmarkt is. Ja. Nou, die hoorden we net. Soms is het beter. Van G.W. Roy, W. Roy, J.W. Roy. En Guus de Meeuwis. Guus de Meeuw.
1: Guus de Meeuw. Dat is iets anders, denk ik.
0: Guus de Meeuw, ja. Maar ja, Guus de Meeuwis zal dat zijn.
1: Dat vast wel, ja.
0: En consorten. Ja, nou, nee. Die hebben we dan gehad.
1: Ja, dat ja.
0: En dan had Dennis nog een verzoekje. En Bart Vist, die zegt bij dat... Seasons of the Day of Hubblepup of the Seasons.
1: Ja.
0: In ieder geval de klassieke muziek. Was ik even naartoe. Lekker rustgevend.
1: Ja.
0: Nou, mooi.
1: Nou, helemaal fijn. Alweer mensen blij gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Goed, hè? Ja.
0: Nou, dan gaan wij toch nog weer even naar de headlines. Want daar waren we nog steeds niet mee klaar. Mm-hmm. En dat boeide ook niet. We hebben tijd zat.
1: Oh, zat, ja.
0: Nou, dan is er nog nieuw bijgekomen. Boot kapseist in India, vol met jojo's. 13 doden en is 44 keer gezonken.
1: Zo.
0: 128. En voor de rest niks.
1: Nee, die hadden we allemaal al.
0: Ja, en ja. Zat er nog wat bij waar je even denkt van... Nou, daar moeten we toch onderhand wel eens een keer over hebben. Maar...
1: Ja, ik vind de Kamer die geeft geen geld voor veilig thuis.
0: Oh ja, veilig 108. Thuis. Nee, ja. Nee, dat zou ook wat zijn als het thuis veilig is.
1: Ja.
0: De Tweede Kamer vindt het te vroeg om meldpunt veilig thuis de miljoenen te geven waar het om heeft gevraagd. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt om meer geld en alle meldingen op tijd om alle meldingen op tijd op te pakken. Nu lukt dat in ongeveer de helft van de gevallen niet, zegt de organisatie. Maar je zou ook kunnen zeggen, in de helft van de gevallen wel.
1: Ja,
0: het is maar net hoe je het benadert.
1: Ja, je kan positief zijn, hè?
0: Ja, D66, VVD, Pro en Groep Markensauer. Wat een naam, hè?
1: Ja,
0: Groep Markensauer. En willen weten waardoor de problemen bij veilig thuis zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Daarover nam de Tweede Kamer een jaar geleden met steun van alle fracties een motie aan, maar het kabinet heeft die motie nog niet uitgevoerd.
1: Ja, dat kan, hè?
0: Ja.
1: Even wachten, zeggen we dan.
0: Ja, en dan... Ja, wat er gebeurt is bij Veilig Thuis. Er is ook een club die het Veilig Thuis bezorgt, volgens mij.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Of dat dan met de koeriers te maken heeft, dat die dan bij Veilig Thuis koeren of zo.
1: Ja.
0: Maar ja, dat weet ik ook niet hoe
1: maar
0: dat precies
1: is. Het is natuurlijk wel heel verschrikkelijk in Nederland dat zo'n instelling er moet zijn. Dat kinderen niet eens veilig thuis kunnen zijn. Dat ze in elkaar geslagen worden en geen eten krijgen.
0: Maar zonder die instelling gebeurt dat ook.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus feit is, je kan...
1: Wat lost het op?
0: Nou ja, precies dat. Je kan overal clubs voor bedenken en daar miljoenen in pompen. Maar worden de ouders daar anders van?
1: Nee,
0: je bent altijd, je vist altijd achter het net, hè?
1: Ja, dat is altijd al gebeurd, hè?
0: Ja, het is allemaal... Is,
1: als het nou was om het te voorkomen, dan zeg ik oké. Maar kinderen worden al mishandeld op een of andere manier.
0: Ja.
1: En ik
0: wil niet de advocaat van de duivel spelen hoor. Maar vroeger dan kreeg je een corrigerende tik.
1: Ja.
0: Dat mag tegenwoordig niet meer.
1: Nee, niet helemaal
0: niet. Dus als
1: je
0: een corrigerend tikje geeft, als dat al mishandeling wordt genoemd, dan denk je ja. Nou
1: ja, en die kinderen zijn ook niet achterlijk, hè? Want die hebben ook de kindertelefoon.
0: Ja, die gaan meteen bellen.
1: Ja,
0: mijn
1: natuurlijk.
0: Vader heeft mij geslagen.
1: Maar, ja, nou ja, en dan gaat het aan de gang.
0: Ik weet nou dat mijn broer, die kreeg een probleem met een stagiaire in het onderwijs waar zijn zoon zat.
1: Ja.
0: Ze gingen altijd samen douchen. En dan ging ze mijn neefje, zeg maar.
1: Ja.
0: Die zat in de eerste of tweede klas. En die zei eerst op een gegeven moment van... Ja, ik douche altijd met mijn papa. Mijn papa heeft een hele grote.
1: Oh ja.
0: Maar die vergeleek dat natuurlijk met zijn eigen dingetje.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En die stagiaire dacht meteen... Wauw, misbruik.
1: Nou,
0: dat moet een erectie zijn geweest.
1: Ja,
0: en op een gegeven moment politie aan de deur. En de hele boel.
1: God, ja.
0: Nou, vanaf dat moment wc's gewoon afgesproken. Doe alles op slot. Niet meer samen douchen. Helemaal niks meer. Want... Nou ja, om maar even aan te geven.
1: Je
0: kan overal wat achter zoeken.
1: Ja.
0: En je kan ook overal op een bepaald moment wat van maken. Maar de corrigerende tik vind ik het mooiste voorbeeld. Dat was vroeger, werkte dat opvoedkundig perfect.
1: Ja, want
0: wij zijn er groot mee geworden.
1: Ja, ja zeker. Want het was, als je op school wel eens een tik met de liniaal of met de aanwijsstok kreeg.
0: Ja.
1: En je zei het thuis.
0: Dan kreeg je nog een tik.
1: Dan zal je het wel daarna gemaakt hebben. En als je je eigen niet beter gedraagt, kun je er hier ook nog een krijgen.
0: Precies.
1: Ja.
0: En dat bedoel ik. En
1: ja.
0: Tegenwoordig is gewoon, je hoeft met iemand boos aan te kijken. Dan zijn ze al overspannen.
1: Ja, maar ik vind vind het zo'n onzin allemaal, man.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja. Goed. We gaan weer een muziekje doen. Even een beetje gewelddadige muziek.
1: Ja, lekker.

0: Zo, nou, dat hebben we dan even gehad. Goede vrienden, en dat waren Bühne Kiewitz, was dat, uit Duitsland. Okay. En dan El Japo, die reageert nog even op ons betoog van net. En zei, maar weet je wat het ergste is? Al die slappe hap mag op een gegeven moment ook gaan stemmen. En over een aantal jaren zitten ze ook nog bij de overheid. Ook nog. Daar zijn we nog lang niet klaar mee.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik hoop dat niet meer mee te maken hoor, Sjapo. Nee. Want ik heb nu af en toe, als ik het in het nieuws zie, die stemmetjes alleen al hoor. Die dan vertellen wat er allemaal gaande is. Dan denk ik, alleen de stem, dan hoor je al aan. Wat is er voor fragiliteit daar op de radio? Durven ze niet eens meer een boe of bat te zeggen?
1: Nee. Oh. Nou, wij wel, hè.
0: Ja, wij wel. Maar uiteindelijk worden wij ook de mond gesnoerd. Hè, dus we trekken altijd aan het kortste eind.
1: Ach, ja. Maar we blijven gewoon doorgaan.
0: Ja, we gaan gewoon door.
1: Tot aan het gaatje.
0: En dan zijn we toe aan het verzoekje van Dennis. Want die had zo straks Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Zeg als Japo, de eerste zitten er al. Ja, inderdaad, man. Schijn me erover.
1: Maak je borst maar nat.
0: Nee. Deze moesten we hebben. Nee, ook niet. Die moesten we ook niet hebben. Nee, deze moet ik hebben hier.
1: Dat is
0: jongen.

0: Zo, zonder jou, ja.
1: Je kan er maar mee tobben, hè?
0: Ja, op verzoek van Dennis was dit Paul de Leeuw en Simone Kleinsma.
1: Ja.
0: Ik wou denken, hoe heet ze ook alweer?
1: Simone Kleinsma heet
0: ze. Ja, inderdaad, dat was ze. En dan Putten Stoomgemaal draait zaterdag 17 oktober aanstaande 17 voor de laatste keer dit jaar.
1: Ja.
0: In het prachtige buitengebied in de gemeente Polder aan de Arkensteeg 30 staat het Putters Stoomgemaal, een Putters monument om trots op te zijn. Gebouwd in 1885 met een herkenbare schoorsteen van 21,5 meter hoog. Zo, dat is nog dat even een schoorsteen.
1: Dat wist ik niet dat het zo hoog was.
0: Ja,
1: ja, als je er langskomt dan zie je wel dat het hoog is, maar ik wist niet dat het zo hoog was.
0: Dus die is aanstaande zaterdag voor de laatste keer open. En vrijwilliger Jan van der Borre die werkt daar. En die kan er heel enthousiast over vertellen. Dat doet hij ook in het interview met de krant De Putterse Zaken.
1: Ja.
0: Daar kun je dus het hele interview lezen. En zaterdag kan je dus voor de laatste naar het Putterse Stoomgemaal. Nou, dat is dan mooi meegenomen.
1: Ja, is leuk. Voor de kinderen ook.
0: Ja, ja, voor de kids ook.
1: Ja, ze kunnen helpen stoken, hè? En
0: dan ja, een beetje ze stoken, dat is wel
1: ja,
0: lekker.
1: Dan krijgen ze de stookdiploma.
0: Ja. Dan moeten we de kids van tegenwoordig allemaal een beetje opstoken. Ja, dat er een beetje meer pit in komt.
1: Ja,
0: een beetje
1: zeker.
0: Meer ruggengraat, een beetje meer ondeugd.
1: Een beetje leuk, ja.
0: Ja. Ja, maar goed, aan de andere kant zit ik te denken, je hebt dus een groep jeugd die echt waar geen land meer te bezeilen is.
1: Ja,
0: dat zijn gewoon misdadigers.
1: Ja.
0: Die verkopen op 8-jarige leeftijd dealers al in cocaïne en lopen met pistolen op een 11e en 12e.
1: Ja.
0: En dan heb je de jeugd die helemaal niks aan kan. Die hele wereld zwak, helemaal zwak is. En,
1: Man.
0: Er zit niks meer tussen.
1: Zou het vroeger anders zijn?
0: Of
1: worden we er nou mee geconfronteerd?
0: Ik weet het niet. Vroeger had je lastige kinderen. En dat zijn tegenwoordig ADHD'ers dan. Maar vroeger waren ze gewoon een beetje druk en die gingen buitenspelen en was klaar.
1: Ja.
0: Maar dat buitenspelen, dat is tegenwoordig ook niet meer in.
1: Nee, dus, maar ieder kind heeft schijnbaar ADHD.
0: Ja, tegenwoordig wel. Ja. En autisme en dyslectisch.
1: Ja, ook nog.
0: Dus,
1: ja.
0: Nee,
1: en die moeten allemaal aan de pillen.
0: En die moeten allemaal aan voldoen. Want als je niet dyslectisch bent, dan hoor je er niet bij, hoor.
1: Nee,
0: dan kan je dan op je buik schrijven. Ja, niet echt natuurlijk,
1: niet echt, want
0: je bent dyslectisch.
1: Je kan niet schrijven.
0: Nee, precies. Dus, en dan tel je niet mee. Nee, logisch, want je hebt waarschijnlijk ook dyscalculie.
1: Ja.
0: Dus dan tel je ook al niet mee.
1: Nee.
0: Och, man.
1: Wat zijn de kinderen hebben het niet makkelijk.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nee.

0: Ja, en Tineke, die is heel blij. Tineke, ik ga je nog twee keer blij maken. Tenminste, als je daar de tijd voor hebt vanmorgen. Dus maak je... Oh nee, moet ik oppassen wat ik nu zeg.
1: Zal ik het zeggen? Maak je borst maar nat.
0: Ja, zeg jij het maar. Want als ik het zeg, dan, is dat weer, dan kan dat weer niet.
1: Nee. Maar ik mag het wel zeggen.
0: Ja, je mag het.
1: Gelukkig.
0: Safe by the bell, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Nou, Oudere Spoedstraat, Sint-Jansdaal, snel onderzoek in Lelystad. Ouderen die snel achteruit gaan, kunnen bij Sint-Jansdaal via de huisarts terecht bij Oudere Spoedstraat. Dat klinkt een beetje naar een wasstraat.
1: Ja, ja,
0: idee,
1: zoiets. En misschien helpt dat ook wel. Ja, even door de wasstraat.
0: Even door de wasstraat, ja. In Lelystad, daar worden onderzoeken zoveel mogelijk gecombineerd. Ziekenhuis legt toe hoe deze zorg werkt. De voorziening is bedoeld voor situaties waarin een gewone afspraak te lang duurt, maar directe spoedeisende hulp niet nodig is. Denk aan onverklaard afvallen of vaker vallen.
1: En onverklaard afvallen.
0: Ja, afvallen ja. Of vaker vallen.
1: Ja, ja.
0: En verpleegkundigen en internisten onderzoeken de patiënt. Andere specialisten kunnen meekijken. Soms kan aanvullend onderzoek binnen hetzelfde dagdeel plaatsvinden.
1: Nou ja, dat zou toch wel fijn zijn als dat allemaal achter elkaar kan dan.
0: Ja, je had toch wel een probleem met de privacy, hoor. Ja. Ik ga even hedendaags doen, een beetje thuis. Gaat iedereen een beetje mee zitten kijken? Andere specialisten gaan meekijken. Dat is mijn privacy. Moet die mensen allemaal naar mij mee kijken? Daar word ik helemaal depressief van.
1: Okay.
0: Nee, dus, maar dat zijn ouderen gelukkig. Die hebben dat niet kwaal nog niet.
1: Nee, dan.
0: Maar de jeugd van tegenwoordig zou zo reageren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Moet jij hier.
1: Tegen de tijd dat ze oud zijn, reageren ze ook zo.
0: Ja. Maar het lijkt mij heel verstandig om inderdaad te clusteren. Hè?
1: Bedoel, ja, want het is gewoon zo. Als je een afspraak wilt maken tegenwoordig, nou, dan ben je maanden verder voor je aan de beurt bent.
0: Ja.
1: Het is gewoon verschrikkelijk. En je zit maar te wachten.
0: Ja,
1: en je maakt je zorgen en waarom is dat? En nou ja, noem maar op.
0: Ja.
1: En dan is het wel fijn dat je meteen, op redelijke korte termijn gezien wordt. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en dat het ook meteen doorverwezen kan worden. En dat je gewoon in dezelfde wasstraat zit.
1: Ja,
0: van doe dan de onderkant ook gelijk maar even.
1: Ja, ja.
0: En doe maar schuim. Met schuim doe
1: met
0: maar.
1: Met schuim, hè. Ja.
0: En afspoelen daarna en droogblazen. En kan je de velgen ook nog even bijpakken, weet je wel.
1: Ja, zoiets.
0: Dat alles gewoon...
1: Gewoon eventjes een gewone check-up.
0: Maar... Was dat er eerder niet dan? Of heeft dit meer te maken met het feit dat je twee ziekenhuizen hebt... waarbij ze gedacht hebben, ja, wacht even, dat werkt helemaal niet heen en weer. Laten we het bij elkaar neerzetten.
1: Nou,
0: kan
1: ja,
0: natuurlijk
1: nou,
0: ook, hè?
1: Ik bedoel, als je van Putten of Harder naar Lelystad moet... dan ben je toch nog een aardig poosje onderweg.
0: Ja, maar je zou ook kunnen denken, je bent wat ouder... dus waarschijnlijk heb je ook wat meer vrije tijd.
1: Dat zou ook kunnen, ja.
0: Maar goed...
1: En je hoeft ook niet zo hard snel te rijden.
0: Nee,
1: op je oude
0: dat mag ook niet, hè?
1: Nee, dat mag ook niet.
0: Nee, pas op, hè. Ja. Niet hard rijden.
1: Nee, daarom.
0: Nee, dat moet je niet doen, Trace.
1: Nee,
0: doe je dat wel vaker hard rijden?
1: Nee, valt wel mee.
0: Ja.
1: Je kent ze, hè?
0: Nou, dit is van de lijst de team van Trace. De Golden Earring met Going to the Run.
1: Ja, ook leuk.
0: Ja, weer een bepaalde snelheid erin houden, hè?
1: Ja,
0: runnen.
1: Wel doorgaan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
2: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom terug in het vierde uur alweer van De Wereld Wordt Wakker. En ja, rustig, rustig. Oh, dat bandje is gewend om op een feest en partijen te spelen. En dat beukt maar door.
1: En dat gaat maar door.
0: Ja, helemaal nergens voor nodig. Staat helemaal nergens op.
1: Nee, rustig aan, hè?
0: We gewoon rustig kalm aan. Ja. We hebben nog andere dingen te doen vandaag. Dus even normaal doen. Goed. Eens even kijken. Ik heb jouw nummers even verplaatst naar een ander lijstje. En dan gaan we mooi even van onderaf aan beginnen. Dat is net zo makkelijk.
1: Dat is goed.
0: De dijk heb je daar staan. Ja. Met onderuit.
1: Onderuit. Dus ja. Hij staat onderaan.
0: Ja,
1: onderuit.
0: En we hadden het net al bij Jansdal. Voor mensen die wat vaker vallen. Ja, als je onderuit gaat.
1: Dan moet je uitkijken.
0: Dan moet je inderdaad uitkijken.

0: onderuit van de dijk. En we hebben een beller. Goedemorgen, wie hebben we aan de lijn? Hallo? Dat was iemand in de auto, denk ik, die belde. En in ieder geval, dat was onderuit van de dijk in het programma. Goed, dan gaan wij weer even de regio in. Eens even zien. Harderwijk wil grond aan de Lage Weg in Hierden kopen en geld vrijmaken voor isolatie van bedrijfspanden. Over beide voorstellen praat de commissie Stad en Omgeving op donderdag 15 oktober. Dat is morgen dus.
1: Morgen, ja.
0: Bespreking betekent nog niet dat de plannen definitief zijn goedgekeurd. Nee, dat klopt.
1: Dat moet nog eventjes.
0: Ja, als het in de commissie is, is het nog niet gerocheld, zeg maar. Nee. Dus we hebben weer een beller. Goedemorgen, weer van de lijn. Hallo.
2: Hallo, Bob. Hallo.
0: Met wie spreken we?
2: Bas.
0: Bas? Ja?
2: Ja. Mijn naam is Samuel Hogeboom.
0: Ome Samuel.
3: Ome Samuel.
2: Ja.
0: Ja, je hebt de radio aanstaan en je hoort een hoop geluid. Dus je kan best maar even WhatsAppen. Ja?
3: Huh? Ja.
0: Even WhatsAppen.
2: Ja?
0: Oké. Okay.
2: Ja? Oké.
0: Okay. Nou, dat was het bericht uit Harderwijk. En dan gaan wij even het volgende nummer er tegenaan jassen. En dat nummer is, eens even kijken, Hooked on a Feeling van Vonda Shepherd.
1: Yeah.
0: Ook van jouw lijst, hè?
1: Ja. Yeah.

0: Hooked on a Feeling, ja, door veel mensen uitgevoerd, maar het origineel schijnt van Fonda Shepherd te zijn. Dus nou, dat hebben we dan nu voorbij horen komen. Gaan wij weer even naar de regio. Opa ontvangt 3 jaar lang 75.000 euro.
1: Oh.
0: Maar wiens opa?
1: Wiens opa? Niet mijn opa.
0: Nee, mijn ook niet.
1: Nee, ik heb geen opa meer.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Even kijken, de gemeente Ermelo biedt de oud-papieractie opa een tijdelijke transitieregeling aan van 3 jaar. De organisatie ontvangt in die periode 2027 tot en met 29 jaarlijks 75.000. Zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Daarnaast heeft opa gekozen voor een aparte opdracht voor de bemensing van de papierbrenglocaties. Daarmee kan de vergoeding in 2027 en mogelijk 2028... met 12.500 per jaar worden verhoogd. Nou, op die manier wil iedereen wel opa zijn, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
0: Ja. Ja. Goed.
1: Dan halen ze geen oud papier meer op, zeker. Dan moet het alleen nog gebracht worden.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja, zie je wel. Dus ze stoppen met de inzameling van oud papier.
0: Ja. En dan gaan ze er toch meer voor betalen. Gaan minder doen, maar meer betalen. Dus ja, een beetje raar verhalen.
1: Het zal allemaal wel.
0: We gaan even een lief liedje doen.

0: Zo, even een lief liedje erbij. En dat was Bonnie Raitt met You.
1: You.
0: Ja. Goed, eens even kijken. Dan Koos een verzoekje. Die hebben we inmiddels al klaarstaan. Koos, die komt eraan. Molenspecialist Gerrit Keunen ziet de oplossing in crisissituaties. En dan hebben we het over de modder de koek aan in tijden van nood. Jongen, jongen, jongen, beginnen die muzikanten weer. Man, man, man.
1: We zullen ze toch eens toe moeten toespreken.
0: Dat wordt geen salaris. Nee, muzikanten gaan veel harder treffen. Geen consumptiebonnen. Zo.
1: Je zal ze leren.
0: Jongen, jongen, jongen, jongen. Goed. Molen de koe in Ermelo kan mogelijk een belangrijke rol spelen bij de voedselvoorziening tijdens langdurige stroomuitval of andere crisissituaties. Dat stelt molenspecialist Gerrit Keunen. Nou, dat voedselvoorziening, ja, ja, dat kan natuurlijk gemalen worden, et cetera, et cetera, et cetera. Hebben we nou weer een beller? Of wat het,
1: Ja.
0: Ja, nee, dat... Goed, eens even kijken. Dus wie het hele stuk wil lezen, hoe dat er dan uitziet in noodsituaties, die kan naar Ermelo van nu gaan en daar even lezen wat er precies dan in noodsituatie, in crisissituatie, kan gebeuren met het een en ander. Ermelovannu.nl en dan komt het helemaal

0: Nou, dat was hem bij Open Your Eyes van de Guano Apes. En ja, voor Samuel, die constant belt. Samuel, het is een ene grote echo. Je bent niet te verstaan, helemaal niks. Bellen heeft geen zin. Ik pak ook niet meer op nu. Dus ik zei net al, even WhatsAppen, dat is het handigst. En anders mag geen communicatie. Zo simpel kan het zijn. Dan gaan wij naar, eens even kijken, naar het volgende nieuws alweer. Dat is beleef de nacht van de nacht bij de schaapskooi. Excursies en presentaties over de duisternis. Jij weet volgens mij ook wel een hoop te vertellen over de duisternis.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja. Ja,
1: het is aardedonker 's avonds.
0: Het is aardedonker.
1: Een ideale locatie voor de beleving van de nacht van de nacht. Zaterdag 24 oktober wordt dit landelijke evenement weer gehouden, waarbij aandacht voor de duisternis centraal staat. In Ermelo werken hiervoor NMP Ermelo, KNNV, Astra Alteria, Groen Netwerk, Buiten Lies en Stichting Schapendrift nauw samen om diverse activiteiten bij en in de omgeving van de schaapskooi te verzorgen. Van 7 tot 10 uur kan op het terrein door telescopen naar sterren en sterrenbeelden worden gekeken. Bij bewolkt weer zal er met een tellurium getoond worden hoe het komt dat we op aarde seizoenen hebben. Er zijn excursies in het donker over de hei en door het bos. En presentaties over nachtdieren, vleermuizen en het nazoeken van aangereden wild. Voor kinderen is er een dierengeluidenspel in het bos en een spannende vertelling. Kinderen kunnen van 8 jaar een kompastocht lopen in het donker.
0: Nou, dan hebben ze toch een mooie avond. En als iemand denkt, ik wil dat allemaal nog even teruglezen en ik wil even weten hoe het zit. Ermelovannu.nl, daar kan je het hele artikel vinden over Nacht van de Nacht.
1: En het is, geloof maar, spannend hoor.
0: Ja, want...
1: Vooral voor kinderen.
0: Het is radio, de mensen kunnen het niet zien, maar we hebben het hier hartstikke donker.
1: Ja, de express, hè?
0: En Trace had zo'n kaas voor de mond neergezet, dus toen kreeg ze een hele aanjagende tronie. Ik werd er gewoon een beetje bang hier.
1: Ja. Nou, ik zal hem uitblazen.
0: Ja, zo,
1: hij is weer normaal.
0: Dat liep weer af met een sisser.
1: Met een sisser, ja.

0: dit doet me denken aan de Achterhoek. Dit zegt. In de Achterhoek hadden we altijd van die stampbruiloften. Hup, om 8 uur naar binnen, 8:30 aan bier en dan de broekspijpen oprollen en feesten en beesten. Een band erbij. Nou, dat kwam hier op de Veluwe, een hoger pianistje in de buurt. En dan was het al...
1: Dat was het feest, ja.
0: En dan was dit nummer, was altijd het pauzenummer. Dan wist je, de band deed dan 3 nummers, kon je dansen. En als dit nummer kwam, dan wist de ober, ik moet weer rond met bladen bier.
1: Met bladen, ja.
0: Maar dat vonden we in de Achterhoek...
1: Dat was typisch Achterhoeks.
0: En dan, want er moest veel gezopen worden. Je moest aan het eind van de avond dronken zijn. En dan kon je zeggen, wel een goede bruiloft gehad. En op het moment dat je niet genoeg gedronken had, dan was de bruiloft niks waard. Maar wij hadden toen als band zoiets van, er zit een dikke markt te versieren. Maar wij waren nogal duur als band. Zo'n dansorkestje kost op een avond tussen de 1000 en de 1500 gulden.
1: Ja, dat is nogal, ja.
0: En wij zaten op 5000.
1: Zo.
0: En met 10 man en zo. En, want anders werd je heel veel uitgenodigd. Maar dan werden we toch heel veel uitgenodigd. En toen zeiden we van, weet je wat we gaan doen? Wij gaan gewoon geen pauzes houden. Een hele avond beuken. Van 8:30 tot 12:30. Maar doorgaan. Hooguit een pauzetje na 2 uur.
1: Ja.
0: Nou, dat ging erin. De zaal stond altijd op de kop. Maar we kregen altijd ruzie met de eigenaren. Want die zei, we kunnen met het bier niet rond. En dat heeft dus geen enkele zin om met het bier rond te gaan. Want de mensen zijn aan het dansen en dan lopen ze ons die bladen uit de handen. En dan wat zeggen ze dan achteraf? Ja, we hadden een bruiloft in die zaal. En daar konden we niet... daar kregen we niks te drinken. Dus,
1: nee, dat was niks.
0: Nee, dat werkte dan helemaal averechts. Maar daarom doen we dit nummer aan denken. Want wij speelden dit nummer dan niet. Andere mensen deden dat allemaal wel. En dan was het 3 nummers en dan kwam dit nummer weer. Dan wist je weer,
1: Zoepen. Ja.
0: Dus, goed.
1: Ja.
0: Eens even kijken. We hebben er nog 3 op jouw lijst staan, hè?
1: 1, 2, 3, ja.
0: Ja, klopt, hè? Nou, welke zullen we eens doen?
1: Wat zullen we doen?
0: Zullen we die Akda en de Murk te brengen?
1: Ja, dan hebben we dat maar gehad.
0: Hebben we die ook maar gehad, ja.

0: Al 55 ga ik daar in de munnik. Nou, dat is mooi. Dan gaan wij nu naar Fontanus viert een gouden jubileum met een volle zaal. En jubilaris werd tijdens, Henk van Beek werd in het zonnetje gezet tijdens dat gebeuren. Het 50-jarig jubileumconcert van mannenkoor Fontanus trok afgelopen weekend veel belangstelling naast familie en andere genodigden. Er waren ook vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en besturen van andere koren aanwezig. En jubilaris Henk van Beek werd in het zonnetje gezet. Want, eens even kijken.
1: Dan was hij een heleboel jaren lid, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar
1: misschien wel 50 jaar.
0: Ja, misschien wel van begin. Misschien heeft hij wel opgericht.
1: Ja, nou, dat zou
0: niet
1: kunnen, ja.
0: Maar ik zie het niet zo snel staan hoeveel jaren die lid was.
1: Nee.
0: Ze zijn in ieder geval zich nu aan het richten op het kerstconcert.
1: Ja.
0: En Lubbert van der Heuvel is de voorzitter van de club. Die was eerder van de ChristenUnie. En nu René de Ruiter op orgel deed mee.
1: Edith Post op trompet.
0: Ja, Bert Elbersen, dat kennen we van hier nog van veel. We hebben op vleugel en Noortje van Middelkoop met de panfluit en accordeon. Doet ze tegenwoordig ook accordeon, Noortje van Middelkoop.
1: Zo. Eerder was het alleen panfluit.
0: Ja,
1: misschien
0: precies.
1: Heeft ze nog iets gestudeerd erbij.
0: Ja, alles verandert. Misschien dat ze tegenwoordig geen panfluit meer hebben, maar een airfryer.
1: Heeft ook nog een muzikaal intermezzo verzorgd als zangeres.
0: Dus Noortje van Middelkoop zingt ook tegenwoordig.
1: Helemaal leuk. Ik ben er niet geweest, alhoewel ik dat Fontanus wel een mooi koor vind.
0: Nou, hij is, het staat niet bij waarom dat hij in het zonnetje gezet, maar hij was wel jubilaris. Nou, gefeliciteerd ook namens Velo FM. En dan eens even kijken hoeveel berichten hebben we nog, hoeveel tijd hebben we nog.
1: Oh, we hebben nog bijna een...
0: Ja, we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Anderhalf uur.
0: Ja, daarom. Dat betekent dus 3 berichten per half uur. 2 tassen voor punten voor e-waste race van OBS De Korenbloem. Ook krantartikel levert punten op. Dus dat gaat de goede kant op.
1: Dat hebben ze goed gedaan.
0: Ja, ze zijn hier geweest en we hopen dat ze in de prijzen vallen.
1: Ja, leuk.
0: Maar wie het hele verslag wil lezen van de successen van de Korenbloem, even naar de puttenaar.nl. Dan gaan we naar,

0: Zo, Wake Up Boo. De Boo Ridley's waren dat met hun versie van, ja, van hun eigen liedje. Ja, ja, dat doen ze.
1: Ja.
0: Dat, zulke dingen doen ze inderdaad. Eens even kijken, dan gaan wij naar de elektrische rijders in Harderwijk. Die blijven voorlopig duur uit. Inwoners van Harderwijk weten voorlopig nog niet waar ze aan toe zijn als ze een elektrische auto met stroom uit hun eigen woning willen opladen. Een motie van D66, mede ingediend door Pro, om stoepladen mogelijk te maken, kreeg donderdagavond geen meerderheid in de gemeenteraad. Dus ja, dat mag dan daar niet, hè?
1: Dat mag niet, nee.
0: Nee, dus dan rij je allemaal elektrisch, heb je een mooie woning in het waterfront, dan krijg je auto op geen enkele manier opgeladen. Ja. Hoe bezig?
1: Ja.
0: Denken we dan?
1: Eventjes even denken voordat je iets doet.
0: Ja, lijkt mij ook.
1: Ja. Maar ja,
0: goed, dan gaan wij alweer richting het nieuws van 11 uur. En dat betekent dat we maar weer een plaatje er tegenaan gooien.

0: Zo, dat is even een hypnotiserend deuntje om vooral even tot rust te komen allemaal weer. Want het wordt een langzamerhand zo de hele ochtend al bezig allemaal en druk. En hier in Putten is de Ossenmarkt.
1: Ja, het is hard.
0: En iedereen is op zijn manier hartstikke bezig. Ja.
1: Nou, leuk toch? Maar ze treffen in ieder geval aardig weer.
0: Dus ja, het weer is mooi.
1: Ja, en lekker om buiten te zijn even. Ja.
0: En dan zijn er ook actiegroepen buiten. En die zijn buiten in Harderwijk. En die plakken daar neer de Saksische plaatsnamen op de komborden in Harderwijk en omgeving. Nou, Harderwijk wordt dan Harderwijk.
1: Nou ja, zo zegt de echte Harderwijkers, die praten ook zo.
0: Ja, die praten gewoon zo. Dus maar 50 rijen door, hè? In Harderwijk. Dus goed. Het zal schijnbaar niet de bedoeling zijn, maar zal ook niet al te moeilijk over doen.
1: Ik vind het helemaal niet erg.
0: Nee.
1: Maar
0: precies.
1: Het mag niet, maar er mag zoveel niet.
0: Nee, er mag zoveel niet. Ja, als je dan naar buiten kijkt, dan denk ik, het lijkt wel een klein nazomertje.
1: Ja, dat wordt
0: een
1: zo zachtjes aan.
0: Indian summer.
1: Indian summer, ja.
0: En laten we dan maar een plaatje draaien. Summertime.
1: Summertime, oh ja, dat is leuk.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
4: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het laatste uur weer van De Wereld Wordt Wakker. En voor de trouwe luisteraars, die weten het wel. Zo één keer per jaar dan komt Dinko voorbij, helemaal uit verre Grun. En die komt net binnenwandelen en ze komt er nu aanrennen. Want ja, die is ook al gehecht aan... hoe vaak ben je hier nou geweest, Dinko? Een keer of 15 in totaal? Nee, 15 niet, hè? Oh, wacht even, ik moet een schuif openzetten. Ja.
1: Nee, zo vaak ben ik nog niet geweest, toch?
0: Een keer op vijf, denk ik.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Maar kijk, daar komen ze al... oh, er komt een verzoekje van Koos binnen. Nou, dat is even geregeld. Hoe was het onderweg?
1: Druk.
0: Druk?
1: Ja, vooral hier in Putten, hè?
0: Ja, hier in Putten, ja.
2: Ossenmarkt.
1: Ja, had ik dat geweten. Nou ja, maakt niet uit, maar...
2: Je bent er.
1: Ik ben er, dat gaat
2: zo
1: het
2: is
1: om.
2: Dat. Ja. Ja.
0: Maar jullie hadden toch in Winsum ook een of ander...
1: Boys te maakt.
0: Wat?
1: Ja, precies dat. Boys te maakt.
0: Beestenmarkt, ja.
1: Beestenmarkt. Ja.
0: En dat was ook één dag of twee dagen of drie of honderd?
1: Ja,
0: of?
1: Ja, de beestenmarkt was alleen de maandag, maar het is bij ons een hele feestweekend erbij. Dus ik ben herstellende van... feestjes.
0: Je hebt
1: dus ik ga hier verder met het volgende feestje.
2: Ja, helemaal leuk.
1: Ja.
0: Je hebt jezelf als een beest gedragen daar.
1: Daar wil ik het verder niet over hebben.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Daar gaan we waarschijnlijk niet horen.
2: Dat
0: nu
2: was
0: moet
2: de
0: je
2: bedoeling, toch?
1: Zeggen ze.
2: Ja.
1: Totdat het jezelf overkomt, dan denk je, ach jongens.
0: Ja. En nu het dorp ontvlucht, even beter dat ze je even niet zien.
1: Precies.
0: Ja, okay.
2: Maar ja, nu hier, hè.
1: Nu hier. Hier
0: wees
1: gaan we
0: welkom.
1: Verder.
0: En je was bezig met koffie halen? Ja. Is dat gelukt? Of,
1: Nee. Ik hoorde opeens dat je Dinko noemde. Ik denk, dan moet ik rennen ook nog. Dus ik ga snel mijn bakje halen.
0: Ga snel even een bakje halen. Gooien wij er hier weer even een muziekje in. Voor Tineke...

0: Ja. Goed, dat was hem speciaal voor Tineke. Een vreemd, maar erg mooi. Ja, dat dacht ik al. Dat is een hele Revels in the Rain, heet het nummer. En nou, we hebben het net over de beesten maar gehad. Maar nog niet genoeg uitgebeest, dus nog wel even in Putten gaan kijken op de Ossenmarkt.
1: Ik ga straks zeker even kijken. Ja, want weet jij er iets van? Is er ook iets van een leuke braderie? Want voor de beesten ga ik natuurlijk
2: ook
1: niet.
2: Sorry? Ja, braderie is er ook.
1: Braderie is er ook. Ja. Nou, dan ga ik daarvoor. Want de beesten heb ik natuurlijk al in Groningen afgekocht.
0: Ja, precies. En daar ben je op een gegeven moment een keer op uitgekeken.
1: Precies, ja. Beestenboel.
0: Ik ken dat. Goed, dus je kan je hart op. Er is overal wat doen in het dorp. Ik ben er zelf nooit geweest, maar je achter het gemeentehuis, voor het gemeentehuis, in het centrum, noem het maar op. Dus,
1: het is mooi weer, het nodigt ook uit om er even over de markt te gaan.
2: En de kinderen ook een kleedjesmarkt en dat soort dingen.
1: Zijn dus de kinderen vrij nu? Of is hier ook vakantie?
2: Ja, die zijn vrij.
0: Woensdagmiddag?
2: Nee, maar ook omdat het Ossenmarkt is, zijn ze ook vrij. Oh, of ze mogen om 10 uur naar huis of zo.
0: Ja,
1: het is geen vakantie nu, want wij hebben nu herfstvakantie.
0: Jullie hebben nu vakantie. Ja,
2: nee, wij nog niet. Nee.
1: Oh, daar krijgen ze een dag vrij voor. Wat een luxe.
0: Ja, dat is Putten, hè?
2: Ja, natuurlijk. Goed, dat. Wij leven zeer luxe.
1: Ja, dat mag.
0: Ja.
1: Ik ga straks er even over de markt. Het is mooi weer, dus we gaan.
0: Ja, ik wou je nog even wat vragen en dan ben ik die vragen weer kwijt. Maar dat schiet dan zo wel weer te binnen.
1: Ik ben nog niet weg, hè?
0: Nee, daarom dus. Ik denk even na. Dat
2: heb jij je berichtje van Koos gezien?
0: Van Koos? Moet ik even kijken of ik... ik zal wel wat binnen hebben zien komen. Tineke vond het vreemd, maar erg mooi.
2: Ja.
0: Koos, morgen schone zus van...
1: Morgen Koos.
0: Ja, Koos.
1: Dus schoon is maar de vraag natuurlijk. Hè? Oh. Maar jawel, joh.
0: Ik heb nog niks geroken. Nee. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Jij reageerde op mijn afgevallen zijn.
1: Ja, echt.
0: Wist jij dat jij de eerste vrouw bent die anders reageert?
1: Oh, meestal, positief of negatief?
0: Nou, nee, is niet positief of negatief. Het punt is, de meesten die reageren meteen wat in hun aard zit, zeg maar, wat in hun genen verborgen zit. Wat zit er in de meeste vrouwen verborgen in de
1: dat
0: genen?
1: Dat wil ik ook. Hoe heb je het gedaan? Geef me tips. Zoiets?
0: Nee, het shoppen. Eerst maar zeggen, dan mag je nou mijn nieuwe kleren gaan kopen.
1: Nee.
0: Alle vrouwen die tegen, dan kan je gaan winkelen.
1: Ik wil nog wel zo reageren.
0: Ja, nee, ik ga toch niet winkelen. Ik bedoel,
1: maar dan gaan Janke en ik dat zo wel doen.
0: Oh ja, tuurlijk. Jullie gaan dat, jullie leven gewoon, er maar uit.
2: Je neemt gewoon een oude spijkerbroek mee en dan zeg je, en de helft daarvan.
1: Zoiets.
0: Ja, nou ja.
1: Oh, de helft zal het nog niet helemaal zijn, denk ik, Bas.
0: Nou, ik heb het. Ik had deze week, eerder had ik blouse 6 keer XL. Hè?
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment denk ik ben niet afgevallen, ik ben gekrompen.
1: Oh, ja?
0: Want de blouse waren langer. Ja. Maar dat komt omdat die buik weg was.
1: Precies, ja.
0: Dus die vielen gewoon langer.
1: Ja.
0: Nou ja, tot aan de knieën.
1: Dan heb je nu een mooi nachtponnetje dus.
0: Ja, dus ik heb dat nu thuis als stoeipak aan. Goed.
2: Nou, dat weten we nou ook weer.
1: Nou, ik denk dat ik een hotel boek in plaats van dat ik bij jullie ga logeren.
0: We gaan naar verzoekje van Koos.

0: Zo, dat was hem, Rain, op verzoek van Koos met Status Quo. En we duiken nog even in de regio, want Harderwijkers gaan appels plukken voor de voedselbank en tegen voedselverspilling. De maatschappelijke impact is groot. Appels plukken om voedselverspilling tegen te gaan en daarmee tegelijk een sociaal-maatschappelijk doel ondersteunen. Vrijwilligers uit onder meer Harderwijk, die vrijdag in Zeewolde deelnamen aan de laatste pluk, deden dat met een tweeledig doel. Ondanks de regen was de oogst aan ochtend plukken fors met 4100 kilo. De oogst werd op pallets gestapeld en opgehaald door vrachtwagens voor de voedselbank.
1: Een mooi initiatief.
0: Wat doen jullie in Winsum is het, hè?
1: Ja, we hebben wat ook voedselbank. Jullie?
0: Ook voedselbank? Ja, ja, ook aardappels plukken, of appels plukken?
1: Appels, ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: We hebben een appelhof, noemen ze dat. Het zijn allemaal appelboompjes en daar worden inderdaad... En volgens mij heb ik ook wel eens gehoord dat er ook wel bij boeren nog de aardappels wat blijft liggen geoogst mag worden. Dacht ik zoiets gehoord te hebben. Maar ja. Er wordt wel...
2: Er wordt wel wat gedaan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Ja, en Sauwerd nog steeds het mooiste dorp van Nederland of zijn ze die titel kwijt?
1: Sauwerd?
0: Sorry, Winsum.
1: Wat zeg je nou?
0: Winsum is Sauwerd.
1: Winsum is het nog steeds, maar er is nooit meer een verkiezing geweest. Dus okay. wij blijven die behouden.
2: Dan
1: dus hoe mooi is het?
2: Ja.
0: Ja. Oh ja, nou ja, dan krijg je dat. Winsum is het mooiste dorp. Sauwerd?
1: Zeker.
0: Ja, Sauwerd? Ja, het zou. Ja,
1: het is echt zo. Ja,
0: ja, dus nou ja, goed. Geen verkiezing meer geweest.
1: Nee.
0: Nou, daar hebben jullie mazzel mee.
1: Dan. Zeker.
0: Ja. Dan hebben we nog eens een keer een man gewond nadat de scootmobiel omgeslagen is op de Smutslaan in Ermelo. Oh, daar heb ik ook nog een blauwe maandag gewoond aan de Smutslaan.
1: Oh ja?
0: Ja. Dinsdagmiddag om 4 uur, rond 11.
1: Nee. Wat zeg je
2: kwart
1: nou
2: over 11.
0: Kwart
2: over 12.
0: Staat daar kwart over 11?
2: 11:04. Dat is kwart voor 12. Of niet?
0: Rond 11, ja, dat zal wel zijn.
2: 4 minuten over 11, zullen we zeggen.
0: Ja, nee, dan had hier een nulletje gestaan. Dus kwart voor 12.

0: Maar hoe, ja,
1: tussen 11 en 12, laten we het daarop houden.
0: Ja, ja, ja, precies. Alles was van slag, ook het horloge, laten we daar ook maar op houden. Het scootmobiel sloeg om, waarna de man tegen een bedrijfsbusje terechtkwam.
2: Oh, oh ja. Oh, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Ja, dat is niet best.
0: Nee, dat zijn geen fijne dingen. Nee. Mogelijk nam de man een bocht te snel, waardoor de scootmobiel omsloeg. Hij liep daarbij een flinke hoofdwond op. Ambulancepersoneel heeft de man ter plaatse behandeld. Vervolgens is hij voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Hm. Nou, hopen dat het daar goed mee gaat. En,
2: ja. En wat doen ze dan met die scootmobiel?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Nee, laat ze die dan staan dan.
1: Misschien dat een omstander hem kent en het meeneemt. Ik heb geen idee hoe er over zoiets gaat.
2: Ja, ja, weet ik ook niet.
0: Ja. Nou. Maar ja. En dan de menselijke maat moet voorop gezet worden bij meer inzicht. Zeker bij mensen in kwetsbare posities. Dat vinden de colleges van Ermelo en Harderwijk. En die doen dan samen met Zeewolde hebben ze meer inzicht. Ja, dat loopt nog niet helemaal naar wens daar. Maar goed, het is niet anders.
2: Nee.
0: Eens even kijken, Trace, dan gaan we naar jouw lijst.
2: De laatste of niet? Oh, nee, twee, hè?
0: Twee nog. Klosje reageert nog. Die zegt, ja, dat heb je met die Benidorm-basis.
1: Ja. Te hard en te snel de binnenbocht. Ja.
0: Goed, eens even kijken. Welke hebben we van Trace nou? Miracle of Love, zullen we die maar doen?
2: Ja, doe maar, joh.
0: Ja, joh, kan schelen.
2: Kan schelen.

0: Zo, nou, dat was The Miracle of Love. En daarmee, ik weet niet. Oh ja, die staat er. Dat was nog een nummer van Tracy.
1: Ja,
0: staat
1: nog eentje.
0: Ja, nog
1: denk
0: eentje.
1: Denk erom, hè.
0: Ja.
1: Hele luisteraar maken.
0: Even kijken. Dindoa heeft verloren bij de afsluiting van het veldseizoen. En die, de Meeuwen degraderen volgens mij zelfs.
1: Ja, die zijn gedegradeerd.
0: De Meeuwen zijn gedegradeerd. Ja. Dus ja, en dan is nu de rollen omgedraaid. Want Thomas en Ducto eist miljoenen schadevergoeding van de gemeente Ermelo.
1: Wanneer is dat een keer afgelopen, dat drama?
0: Ik heb geen idee.
1: Vreselijk, hè?
0: Man. En dan denk ik al die Pekingen en zo. Moeten eerst het hele kleren hier naartoe vliegen.
1: Ja, ook
0: geen,
1: dat nog.
0: Geen droog vlees meer aan. Maar goed.
2: Het zit allemaal spieren.
1: Ja, allemaal spieren.
2: Niet lekker.
1: Zijn ze ook zo taai.
0: Ja, taai volk.
1: Taai. Ik vind Pekingen lekker.
0: Ja, maar je hebt een goede leverancier, heb ik begrepen.
1: Ja. En die, als ik daar kom, ik ga er niet zo vaak naartoe. En ik kom daar in het restaurant. Dan komt de Chinese mevrouw komt naar me toe en zegt ze: Pekingen met sinaasappelsaus. En hoeft niet eens te bestellen. Ze weet al dat ik dat wil.
0: Maar je weet zeker, ze zegt niet tegen jou vreemde eend of zo.
1: Nee. Pekingeend.
0: Heb je wel eens Pekingeend gehad?
2: Nee, niet dat ik weet. Maar ik ben
0: ik heb het een keer geprobeerd op advies van Trace. Maar toen bleek dat ik het bij de verkeerde Chinees had gehaald.
1: Ja, dat moet je niet doen. Nee, je moet naar mijn Chinees gaan.
0: Ja.
1: En ik heb al gezegd.
2: Want jij kreeg een vreemde eend.
0: Ja, ik had een hele vreemde eend. Het was heel weinig ook. Normaal bij de Chinezen altijd veel dat je 6 weken van kan eten.
2: Oh ja.
0: En dit was zo weinig. Je was eigenlijk al op voordat je het uitgepakt had.
2: Hij vloog nog net niet weg.
0: En toen dacht ik nog van, dat is raar. En ja, ik vond
2: de smaak?
0: Ja, het was droog. En, ja.
1: Dat was niet zoals ik het krijg.
0: Nee, precies.
1: Maar ik ga in het restaurant eten. Ik ga het niet afhalen. Ik ga daar zitten. En als het niet goed is, dan trek ik gelijk aan de bel.
2: Ja, precies.
1: Weet je wel?
2: Ja,
1: en dat weet ze ook.
2: Ja.
1: Weet je wel? Dus ik bedoel...
2: Nou,
1: dus
2: je moet,
1: ik heb al een keer gezegd... We moeten een keer bij mij...
2: Vanavond?
0: Vanavond? Oh. Ja, we moeten nog nadenken wat we gaan eten. Ja,
2: precies. Nou, wij zijn nu alvast aan het nadenken.
0: Ja, we zijn alvast aan het nadenken. Nou, laat dat maar even...
2: bezinken.
0: Even bezinken, want...
1: je moet het eerst even allemaal overleggen, zo samen.
0: Ja, precies. En ik heb...
2: Janke is ook een vreemde eend in de wijk.
0: Ja, die gaat sowieso niet.
1: Mooie woordspeling.
0: Ja, goed.
2: We hebben het er nog over straks.
1: Zo is
0: we hebben het er nog over. We gaan naar het laatste nummer van de lijst van Troos.
1: Zeg maar Trace.
0: Ik zie Roos daar staan. En dan krijg je Trace en Roos bij elkaar. En dan krijg je Troos.
1: Een echte Roos van Trace.
0: Een bakje Troos.
1: En wat ga je doen? De kast.

0: Die is Siep van de Ploeg met zijn 2000 jaar. Ik ken het nummer van de kast helemaal niet.
1: Zo zie je maar, hè, wat ik nog meebreng.
0: Ja, er komt bij jou veel uit de kast, blijkbaar. Maar heb jij wat met Siep van de Ploeg? Want Groningers en Friese, dat is toch niet echt dat je zegt een teamwork, hè?
2: Soms komt er wat goeds uit Friesland.
0: Oh, soms.
2: Met nadruk op soms.
0: Soms. Ja. Chocomel van Nutritia dan.
2: Bijvoorbeeld. Ja,
0: ja.
2: Maar de kast heeft leuke nummers. Dus ook dat komt uit Friesland. Dus ja,
0: ze
2: kunnen wel wat, hoor, in Friesland.
0: Ja, ze kunnen wel wat. Ik heb er ook altijd met veel plezier de 11 steden toch gevaren. 3 keer.
2: Oh ja?
0: Van, ja.
2: Oh, wat cool.
0: Ja, met een boot huren en dan met een paar zuipschuiten.
2: Oh,
0: op
2: ja,
0: de boot.
2: Dat is het leukere.
0: Ja, dat is het leuke. Maar even vanuit Friesland door naar Jelmer de Vries. Is dat een Groninger?
2: Nee, is ook een Fries.
0: Is een Fries?
2: Ook een Fries, ja.
0: Maar waarom schrijft hij zijn naam dan verkeerd?
2: Ja, ik denk dat hij dyslexie heeft.
0: Ja, dat denk ik wel. Want dan Jelmer de Vries en zo met een F.
2: Ja, dat zou je denken, maar dit is met een V.
0: Met een V.
2: Ja.
1: Okay. Ik vind die voornaam, die Jelmer, dat vind ik ook wel Fries.
0: Oh, dat Jelmer, is dat...
1: dat weet ik niet, maar dat klinkt mij als...
2: Jelmer, ja.
0: Jelmer. Ik heb wel een paar Jelmers gekend dat politiek uit Ermelo nooit gevraagd of ze uit Friesland kwamen.
1: Vast wel.
0: Ja, nou ja, wie weet.
1: Wie weet.
0: Nou. Maar die Jelmer de Vries, die heeft opgetreden bij jullie op
2: ons feestje. Ook op Buistenmarkt heeft hij ook opgetreden, maar ook op ons feestje toen wij 25 jaar getrouwd waren. Kan je dat nog herinneren, dat feestje?
0: Ja, bij jullie buiten daar.
2: Ja.
0: Maar heeft daar iemand opgetreden?
2: Zeker.
0: Oh, wacht even. Ja, ik zat helemaal buiten.
2: Jij zat buiten en hij was in de schuur. Ja,
0: hij was in de schuur, ja. 28 juni vorig jaar,
2: klopt.
0: Volgens mij. Hè?
2: Ja,
0: zie ik.
2: Mooi weer. Ja,
0: de
2: zeker.
0: Dag dat ik Messi ontdekte van Lola Young.
2: Oh, echt?
0: Die heb ik toen in de auto naar jullie feestje gehoord voor het eerst. En ik was helemaal verkocht.
2: Oh, echt?
0: Ja,
2: oh,
0: echt,
2: grappig.
0: Heel echt.
2: Ja.
0: Nou, we gaan luisteren naar Jelmer de Vries.
2: Jelmer met Roos.
0: Roos.

0: Roos van Jelmer de Vries. En inmiddels.
1: Oh, lekker, dankjewel.
0: Komt de vaste luisteraar Gerbert binnenvallen en die heeft de loempia's meegebracht. En dankjewel. De dames zitten al heerlijk.
2: Ja, ik heb al een hapje achter de kies. Nou,
0: ja,
2: hoor.
0: Kijk eens aan.
2: Goeie lunch.
0: Je bent op de markt geweest, Gerbert?
3: Nou, ik was een beetje laat, dus ik ben direct hierheen gekomen.
0: Ja, denk je, maar
3: waar, ben je weg.
0: Hoe kom je in die loempia's aan? Heb je die altijd bij je?
2: Hij is op de markt geweest.
3: Nee, dan moet ik wel van de markt heen.
0: Ja, je moet toch een beetje in de gaten
3: maar
0: houden.
3: Maar je lussen ze niet meer?
0: Jawel, maar ik moet
3: oppassen.
0: Ik
3: hoor niet zo afvallen, ja.
0: Ik wil nog even 10 kilo extra afvallen en daar helpt dit niet bij, nee, zeg maar.
2: Nee. Loempjes dus, heel veel groentes in.
0: Ja,
3: precies. Ik heb geen raspatat meegenomen dan.
0: Ja, wat? Geen raspatat? Nee, is maar goed ook, ja. Kom op, ja naar gevraagd, nooit gekregen. Nu ook niet meer, hallo.
3: Nu hoeft het niet meer.
0: Ja, precies. Goed, eens even kijken. Wat hebben we nog openstaan aan verzoekjes? Roos hebben we gehad. Nou, dan gaan we Messi maar even draaien. Dan kunnen de dames even fijn de loempia opeten.

0: Zo, Gerbert moet nog even een eitje kwijt naast al die loempia's. Je wil nog even iemand bedanken? Of,
1: nou, nee, er staan de... Je moet even allemaal gaan kijken op de Ossenmarkt bij Hoco Agri. Dat is gewoon dat is een clubje met allemaal oude trekkers en oude benden.
2: Oh, cool.
1: En die gaan dan gewoon een beetje rotzooi met z'n allen. Beetje foto's, een beetje mest strooien ergens. Of een beetje aardappel rooien en zo. En dat is leuk.
0: Hoe heet dat?
1: Hoco Agri. Dat staat op het trekkerplein bij alle trekkerstroep.
2: Leuk.
0: Nou, kijk eens aan. En jij gaat ook de markt op vanmiddag.
2: Ja, ga ik dan ook even kijken.
0: Trace, wat ga jij doen vanmiddag?
2: Ik ga naar huis.
0: Jij gaat gewoon naar huis?
2: Niet even via de markt dus. Nee, ik ga gewoon... Vanmorgen moest ik ook al helemaal omrijden om hier te komen.
0: Dus deze hele middag ben je bezig om thuis te komen?
2: Ik ben de hele middag bezig om thuis te komen, waarschijnlijk. Hier en daar struikel ik over iets, weet ik veel. Maar het komt goed.
3: Nou, gelukkig. Ja.

0: Zo, dat was hem. C'est Jérôme, oui, c'est moi. En lekker Franstalig deuntje. En we hebben een rijtje te gaan. We zijn met z'n vieren. Laten we allemaal even doei zwaaien. Begin even met Dienko.
1: Doe, putten. Veluwe FM, doe. Misschien tot morgen. Misschien ben ik er morgen wel even hier. Moet ik kijken.
0: Wie weet. En Gerbert, wil jij nog een speciale...
2: Kom vooral even kijken op de Osmar bij Hoko Ari. Vooral de oude mensen die zullen het leuk vinden. Oude meuk te kijken. Misschien nog mee gewerkt hebben. Beetje bekletsen. Hoppata.
0: Hoppata. Nou, dat was ook snel. Trace, jij nog even?
3: Ik ga de mensen bedanken die geluisterd hebben. En de reacties. En heb het goed. Hou het goed.
0: Ja, en ik zeg, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel over hem aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. En smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt. En morgen vroeg, dan om 7 uur ben ik er weer. Therese is de zaterdag om 10 uur. Ja. En Gerbert, geen idee. En Dienko moeten we ook nog maar afwachten.
2: Volgend jaar.
0: Maar hoe dan ook, dat zal ooit een keer goed komen. Vanaf nu, doei.
1: Doei. Doei. Doei. Dat is weer top, zeg maar.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder is de N786, de weg Beekbergen-Dieren, in beide richtingen dicht tussen Laagsoeren en Dieren. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: again to Rasta, because I really remember.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een man van 43 jaar uit Harderwijk is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een taakstraf van 360 uur voor illegaal wapenbezit. Zijn partner kreeg een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. In een woning trof de politie een omvangrijke verzameling historische en moderne vuurwapens, munitie en explosieven aan. De wapenvondst kwam aan het licht na een ander incident. De rechtbank acht bewezen dat de man zijn ex-vrouw bedreigde door schreeuwend, zwaaiend met een mes achter haar aan te lopen. Hun minderjarige dochter was daarvan getuige. Naar aanleiding van haar verklaring dat haar vader meer wapens in huis had, stelde de politie een onderzoek in. Winkels en horecagelegenheden in Ermelo stellen steeds vaker hun toiletten open voor publiek. Daarmee wil de gemeente de toegankelijkheid van het centrum verbeteren voor inwoners en bezoekers. Via de gratis Hoge Nood-app kunnen bezoekers zien waar in Ermelo en elders in ons land een toilet beschikbaar is. De app geeft ook informatie over de toegankelijkheid van toiletten, bijvoorbeeld of deze rolstoelgeschikt en drempelvrij zijn en of er een verschoontafel voor baby's aanwezig is. De Hoge Nood-app is gratis te downloaden via hogenood.nl. En tot slot, evenementenorganisator Vinkenvision uit Ermelo heeft de ondernemersprijs van de bedrijvenkring Ermelo gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 60-jarig jubileum van de bedrijvenkring. De prijs vormt een bijzondere erkenning voor het bedrijf dat dit jaar zelf 25 jaar bestaat en ook in Ermelo en de regio bij verschillende evenementen betrokken is. Vinkenvision ondersteunt organisatoren en gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met vergunningen, veiligheid, verkeersstromen, publieksbegeleiding en communicatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Mijn naam is René Dijkhuis.
10: Goeiedag allemaal, hier Egbert Dijkhuis uit Ermelo. Ik luister natuurlijk Afslag 11 elke woensdag van 1 tot 3 uur op Veluwe FM met niemand minder dan
11: Geitenbeek!

0: En goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij aflevering 346 van Afslag 11 op de woensdag 14 oktober 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de tukkerstip, maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn het onder andere de Dag van de Witte Stok, de Cheater, naar aanleiding van de veroordeelde gamer die onrechtmatig spelvoordeel wou behalen. De grootmeester van 11 jaar uit Engeland en het samen resumeren. Dat lijkt mij iets voor over 50 jaar.
1: Gaan we niet doen.
0: En de overgang naar aanleiding van de menopauzedag. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt, zijn ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio. Goedemiddag, Irar Nesnark.
1: Goedemiddag, Alberto.
0: Ik heb me laten vertellen dat Jacques deze week gewoon extra vroeg in de studio is.
1: Is inderdaad aanwezig. Het zou dus, zomaar kunnen zijn dat hij nog even inbreekt vandaag.
0: Denk ik wel, ja, want we hebben zelfs nog een speciale plaat voor hem.
1: Ik weet niet of hij zo... Ja, hij moet zo lang blijven, want daarna sluit hij aan met zijn eigen programma.
0: En dus, ik heb ook in mijn favoriete playlist, dus dat zijn de toekomstige plaatjes, zag ik een... van de week hoorde ik een plaatje van de Pet Shop Boys.
1: Een nieuwe?
0: Burning the Heather. Gaan ze niet meer overtreffen. Een plaatje volgens mij van 2018.
1: Ja?
0: En ik vond het een heel leuk plaatje, maar ik kende het niet. Dus ik ga het van de week even van jou laten luisteren.
1: Oké, nou waarschijnlijk ken ik het ook. Ik ken alleen het oude werk. Nou. Want dat Burning the Heather, dat is weer van later.
0: Ja,
1: dat is van 23
0: jaar geleden of zo.
1: Ja, zoiets. Ja. Ongeveer. Dus, wat eigenlijk altijd steady is, is de 2 van door, over en onder. En deze keer is het Manfred Mann's Earth Band.
0: Juist, verblindend goed.
1: Echt wel, de paniogen, jongen.
0: Ja. Blinded by the light. Ja.

0: Ja, blinding lights. En hij zegt blinded by the lights.
1: Ja, maar dat zegt hij.
0: Als je hem op de foto ziet, dan lijkt het wel of dat hij Halloween in Fright Nights al heeft meegemaakt.
1: Hij heeft er lekker van gegeten, zo te zien. Hè? Het is wel een beetje veel ketchup, maar...
0: Jij zei het net al, een tijdloos nummer, mensen.
1: Absoluut, heb niemand gehoord. Ja, jij hebt dat gehoord, maar, ja. Maar verder niemand.
0: Over tijdloos gesproken, de man die al 100 jaar hetzelfde kapsel heeft... En toch aanstaande woensdag, dus vandaag dus, de leeftijd van 57 bereikt.
1: Wie is dat?
0: Sander van Wijk.
1: Sander? Ja. Nou, die heeft niet zijn hele leven al hetzelfde kapsel hoor.
0: Nou,
1: vroeger had hij wat langer haren.
0: Ja,
1: ook, hè?
0: 30 jaar.
1: Ja, ruim 30 jaar geleden had hij langer. Ik zag hem van de week nog een keer, vorige week toen ik richting mijn vader ging, zag ik hem het hondje uitlaten.
0: Ah.
1: Had een beetje dezelfde problemen die ik af en toe heb met het hondje. Dat hondje in één keer aan de overkant van de weg een ander hondje zag.
0: Hij zong samen een straatje om?
1: Nou, nee, zeker niet. Hij had alle moeite om het hondje ook in het gareel te houden.
0: Maar is het dan niet een klein hondje dan?
1: Nee, het is een vrij grote hond.
0: Oh, oké. Ja. Ik heb Usher Raymond de vierde.
1: Zo, dat is hem, hè?
0: 48 lentes.
1: Die kennen wij alleen maar als Usher, denk ik. Hè?
0: Ja, zeker. Basje Muis, 50 mensen. De geboortedag van Margriet Eshuis, ook alweer 4 jaar geleden, mensen.
1: Nou, ja.
0: Paul Witteman, 80 lentes. Cliff Richard, Sir Cliff Richard is er afgehaald.
1: Ja, die heeft net als Manchester City, heeft hij alles in moeten leveren.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Hij heeft zich misdragen, schijnt het.
1: Weet je wel, hè?
0: Ja.
1: Daarom hebben we hem ook niet in de playlist.
0: Oh, dan, maar over het algemeen zijn we ook niet vies van Bluff en dat soort bands, toch?
1: Zeker niet.
0: De geboortedag van Hans Kraai senior, 2017 ons ontvallen. De geboortedag van Willy Alberti, 1985 al overleden.
1: Nou.
0: In 1916 de opening van het kasteel van Sparta. Hij
1: Rotterdam.
0: Sparta.
1: Ja.
0: En in 1957 in Valencia stroomt de rivier de Tura over, waardoor het oude centrum van de stad zwaar wordt getroffen.
1: Oh.
0: En er komen meer dan 400 mensen bij om het leven.
1: Dat is fors, hè? Ja.
0: Dat je dat zo ineens weer toegevoegd hebt aan de lijst. Ik kon het me niet heugen dat ik dat eerder mogelijk voorlezen.
1: Nee, dat klopt. Ik zag vorige week, dit jaar in de mei, zeg maar eind mei, begin juni, in Pineda de Mar geweest. Op de camping. En daar ging een rivier door de straat heen, zeg maar. Er zijn ook 2 mensen omgekomen, dus... Het is van alle tijden, zeg maar.
0: Moeder natuur slaat om zich heen, mensen. Ja, in 1980 in de KRO-studio in Hilversum geeft U2 zijn eerste optreden op het Europese vasteland.
1: Dat is mooi.
0: We hebben een plaatje
1: staan,
0: voor.
1: Staan te dringen alweer.
0: Zo
1: hoor.
0: Is het. 2019. De politie valt in het Drentse Ruinerwolde een boerderij binnen en vindt daar een gezin dat al 9 jaar in een afgesloten ruimte leeft, omdat ze denken dat de aarde vergaat.
1: Ja, ja, het is plat. Oh nee.
0: Zo is het. Ja, ook inderdaad. En dat roept wel enigszins een raar verlangen op.
1: Yeah.
0: Ratten en hummels.
1: Nou, zo is het ook.

0: Ja, ik zie een heel erg jonge Margriet Eshuis op de foto. Zie
1: je, inderdaad.
0: Ik kan me niet heugen dat ik andere foto's van haar gezien heb, als behalve in dat glimmende pak, zeg maar.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar dit was wel heel jong.
1: Dit is een beetje, u moet de groente van Ak hebben,
0: nou,
1: volgens mij.
0: Volgens mij inderdaad, ik zat in die spruitjes te denken, ja.
1: Dus.
0: Donderdag 15 oktober heb ik hier.
1: Ja, dat is morgen.
0: Matthias Martensen.
1: Messias Martensen. Staat Messias. Daar Matthias?
0: Ja.
1: Nee, je moet Messias zijn.
0: De heilige Messias.
1: De grote Messias zelf.
0: Zo is,
1: maar van harte gefeliciteerd.
0: Volgend
1: jongen.
0: Jaar de legendarische 5-0 haalt hij.
1: Ja,
0: dit jaar tikt Matthijs Messias. Heet ik nog Messias.
1: 49
0: me.
1: Aan, hè?
0: 49. Ja. Lil Kleine. Vriendelijke gozer, man. Goeie gast.
1: Leuke vent.
0: 32. Tom Boneke. 46 lentes. Die heeft hetzelfde kapsel als Sander van Wijk.
1: Ja, net als heel veel anderen. Je hebt een krakende stoel, Albert. Ik, ja, hè?
0: Is dat niet van die vergadering hierachter dan? Dat ze kraken de stoelen.
1: Ja, dat maar. Zou maar kunnen. Ja, het geluid is niet helemaal werend.
0: Sandra Kim, dat is al 40 jaar geleden dat ze meedeed aan het Songfestival.
1: Ja,
0: 54.
1: Nu niet meer mogen, hè? Want toen was ze 14, hè?
0: Ja.
1: Toch?
0: Maar dan had ze ook Frisseler uit mogen komen. Hè?
1: Dat is waar.
0: DJ Deschamps, 58 lentes. Die is nu met pensioen, denk ik dan. Hè?
1: Ik denk inderdaad dat hij geen club of zo nog gaat trainen. Daar geloof ik niks van.
0: Suzanne Visser, 61. AFTH van der Heijden, 75 lentes.
1: Nou, boekenschrijver.
0: Zo is het. Chris de Burg, 78. Richard Carpenter, een van de Carpenters, 80.
1: Ja.
0: De geboortedag van Joost Nuizel. 2025 overleden. In 1889 de opening van het Centraal Station in Amsterdam. In 2005 komt de nieuwe spelling uit, middels het Groene Boekske. En in 2011 het Nederlands honkbalteam behaalt de eerste prijs, of de eerste wereldtitel door Cuba te verslaan. En in 2013 het boekje Grijp wint de publieksprijs. Nou, dat is dat lees je gewoon uit terwijl je een keertje gaat poepen op de wc.
1: Ja,
0: mensen.
1: Niet normaal.
0: Dat schiet er gewoon doorheen.
1: Zeker.
0: Het is ook net zo vloeibaar als wat je er dan uitspuit. Maar het is ook nog de dag van de witte stok.
1: Ja.
0: En ik zie die gestreken witte, blauwe polo zie ik hier liggen van Jan-Pieter.
1: Ja.
0: Ik denk
1: zou
0: dat
1: die wel passen?
0: Ja, hij is wat gekrompen voor hem, denk ik.
1: Ik denk dat hij wel in de auto past.
0: Zo is het, ja.
1: Voor het raam.
0: Zo is het.
1: Aan de spiegel.
0: Ja.
1: Maar dan van de auto van René, denk ik.
0: Ja, niet van Jan-Pieter zelf.
1: Nee, weer geen auto, hè?
0: Nee, niet verstandig.
1: Dat moeten we niet gaan doen.
0: Nee.
1: 5 a.m.
0: Ja.
1: Dat is het overigens nog niet, hè? 5 a.m. Dus
0: bijna.
1: Even wachten nog, hè?

0: deze was dan weer niet dubbel gekozen, zeg maar. We hebben een, volgens mij een aantal platen die zowel jij als iemand anders gekozen. Maar deze dan net weer even niet.
1: Hadden we nog wat gehoord überhaupt van Jan-Pieter?
0: Nee, ik heb niks gehoord.
1: Luistert hij gewoon niet meer naar ons?
0: Ik denk het niet.
1: Die andere grote luisteraar, die kwam ik wel weer tegen van de week.
0: De
1: man die de straat hier in Putten zo mooi schoon had.
0: Oh, Jan, vertel.
1: Ja, zeker.
0: Ja, kwam je hem tegen? Ja. Jezus, ben je natuurlijk vaak in Putten.
1: Ik ben, en ik wandel nog wel eens tussen de middag. Dus dan mag hij verplicht terugkomen voor de pauze natuurlijk.
0: Ja,
1: Maar hij heeft te werken op het ogenblik aan, hoor.
0: Ja, het is blaadjesdag.
1: Maar er liggen ook heel veel punknoten op de paden.
0: Ja, dat is niet normaal, hè. Beuken en eikels.
1: Ja, maar met name met de fietsers en de beuknootjes.
0: Dat is lastig ook, of niet?
1: Het fiets zo raar, het hobbelt een beetje.
0: Maar je glijdt niet meer, want over die eikels glij je wel weg, denk ik.
1: Ja, maar dan heb je met eikels wel meer, dat je daar wel een beetje over weg glijdt, mensen.
0: Ik denk, hij maakt hem niet, maar hij doet het toch, hoor.
1: Nee, je hebt nog
0: een
1: rode eikel.
0: Rooie.
1: Een glimmende rode eikel.
0: De woensdagmiddag.
1: Daar komt Lorraine altijd voor uit bed. Vrijdag de 16e, die wordt 43. Ali Bouali. Mooie naam trouwens. Dat resoneert ook heel mooi. 45 lentes.
0: Ja, waar zou die zitten? Zou die in Marokko zitten of waar zit
1: die? Die is iets met de rovers aan het doen.
0: Rovers?
1: Zoek nog 49 rovers erbij.
0: Oké, Ali B.
1: Ja, Gregory Zudok.
0: Ja.
1: 45. John Mayer, 49. Farid Azarkan, 55. Michael Balacci. Van RHCP.
0: Ja, de Red Hot Chili Peppers.
1: Oh ja, 64 ook alweer.
0: Ja, ja.
1: Leo Blokhuis, 65. Gary Camp van True Educates. Spende Ballet, 67. Dus je mag er officieel mee stoppen. 1846, de eerste ingreep onder algemene verdoving. De tandarts Morton gebruikt daarvoor ether, niet etter. Ja. Het etterde, maar het etterde, eten gebruiken.
0: Ja, daarna etterde het. Of is eigenlijk ervoor, denk ik.
1: Die verdoving zorgt er wel voor dat je minder gaat bloeden als het goed is.
0: Ja, maar dit was dus de eerste keer dat dat gebeurd is.
1: Ja.
0: En ik daarvoor? Weet niet of je... Kijk, mensen vragen wel als ik eens links en rechts eens een keer oordopjes moet aanmeten. Dan is er heel vaak vraag, dan doe je dit wel vaker. Wat heel gek is, want dat zeg je ook niet tegen de mevrouw die achter de kassa zit. Maar, en dan zeg ik nee, meestal, ik heb er vandaag al twee gedaan, maar er waren wel de eerste twee. Maar stel je voor, je moet toch, dat vinden mensen niet prettig als je dat nog nooit gedaan hebt. En als jij dus als slachtoffer daar in die tandartsstoel zit, dan is die tandarts zegt, nou we gaan eens even iets nieuws proberen hoor.
1: Ja.
0: U bent de eerste. Zou het zo gegaan zijn?
1: Ik denk het wel.
0: Oh man.
1: Maar misschien als je in zo'n pin in de bakken zat, dat je wel blij was dat er wat gebeurde.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Jij bent onlangs ook verblijd met een aantal bezoeken. Je was er wel blij mee.
1: De jongste die moest vorige week een verstandskies laten trekken.
0: Ja.
1: En hij had iets te weinig verdoving gekregen.
0: Oh,
1: en toen bloedde er gewoon uit, inderdaad.
0: Dat was vervelend. Zeg.
1: Heel vervelend. En die had een kogel rond hoofd. Had hij, inderdaad. Ik denk zeker wel drie dagen daarna nog echt een opgezette... Die was er niet heel blij mee.
0: Nou, we gaan de naam van de tandarts niet noemen, denk ik.
1: Nee, zeker. 1951. Mies Bouwman maakt het debuut op de Nederlandse televisie bij de KRO als omroepster. En het is ook de dag van de reanimatie. En daar hebben wij een reserveplaat voor.
0: Ja.
1: Voor het geval dat moest, zeg maar.
0: Zeg maar, ja, als het nodig is. Dan
1: als
0: zetten
1: het
0: we
1: nodig
0: op,
1: is,
0: hè?
1: Zetten wij altijd de ID aan.
0: Zeker. Dat was hem.
1: Jazeker.
0: Dan gaan we nu even naar de grootmeester zelf, jongens.
1: Hey. Zeker.
0: Lekker,
1: Jacques,
0: hè?
1: Bedoel jij, hè?
0: Jacques... Ik zie hem nog zitten. Ja. Hij is er nog, hoor.
1: Ja.
0: Geen paniek, mensen. Jacques komt eraan.
1: Hij rept zich ook overal doorheen. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: Ja, Cry Me a River. Dat is een kleine verwijzing naar een cheater, hè? Iemand die buiten het potje piste.
1: Ja, dat mag niet, hè?
0: Dat, van Justin mag het misschien wel.
1: Justin.
0: Binnen afslag 11 weet ik niet of dat geaccepteerd wordt.
1: Nee, dat accepteren wij niet. Nee. We gaan niet vals spelen, mensen.
0: Zo is het. Ik heb hier als eerste, die jarig is op de zaterdag 17 oktober.
1: De zaterdag.
0: Wel eentje, die komt er ook niet altijd lekker uit. Jelle Klaassen.
1: Oh, ja, nee, die...
0: Die stuurt wel foto's naar de kleine meisjes.
1: Minderjarigen, laten we het daar maar even
0: houden. Ondertussen zit
1: die... Wacht even, je mag... echt wel foto's naar minderjarigen sturen.
0: Ja, van de poes. Maar niet van jouw poes.
1: Nee, dat is inderdaad correct. Hè? Als het maar gewoon door de beugel kan.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dus het moet niet seksueel getint zijn.
0: Nee, en ook niet zo te interpreteren zijn, mensen.
1: Exact.
0: Gewoon een
1: dus
0: dambord.
1: Geen foto van de poes.
0: Nee.
1: Een dambord alleen.
0: Ja, een dambord.
1: Ja.
0: Sjoel schrijven. Vader Abraham.
1: Vader A. Ja, de vader. Was hij er nog maar, hè, de vader.
0: Nou, inderdaad. Ach, dan was Marshall Bruce Mathers de Third.
1: Hey.
0: Die was zeker een keertje in een cover van hem geklommen.
1: Ja.
0: Eminem, 54 mensen.
1: Ja.
0: Tarkan, 54. Inderdaad. Ziggy Marley, 58.
1: Wie komt nog voorbij, hè?
0: Angela Kramers, 66. De geboortedag van Sandra Remer, het kroepboekje.
1: Mag je ook niet meer zeggen. Angela Kramers?
0: Ja.
1: Wie is dat?
0: Die heb jij hier neergezet, Irene.
1: Angela Kramers?
0: Ik ga het zo meteen opzoeken.
1: U heeft een belletje. Hij doet het.
0: 66 mensen.
1: Oké, okay. Angela Kramers. Ja. Kramers, denk ik. Of niet?
0: Nee, Kramers staat hier. Yeah? Waar kan
1: ik
0: het
1: denk dat
0: dan
1: het voormalig Miss Universe of zo is.
0: Dat is al een hele poos geleden dan.
1: Ja, 66 inderdaad.
0: Sandra Kroepoekje Remer zei ik, 2017 overleden.
1: Ja, sorry.
0: 1814 vallen er 8 doden bij een bieroverstroming.
1: Ja, dat is geweldig, toch?
0: Daar hadden wij toch wel een PV-uitje voor kunnen maken. Of een afslag 11-uitje.
1: Ja. Gezellig.
0: Hè? Ja, jongens.
1: Maar als je dat verhaal... ik heb het verhaal gelezen. En dat is wel heel treurig. Dat is namelijk wat was het? 8 doden of zo, ja. Hè? En ook best wel een aantal kinderen. Omdat er zo'n hele grote silo... met weet ik veel hoeveel duizenden liter bier... die knapte. En toen ging er een muur om en het ging de huizen in en daar stortten weer dingen in. Het is echt verschrikkelijk. Maar dus zijn er volgens mij 2 maar echt verdronken.
0: Oh.
1: Het is ook raar dat je verdronken bent in bier. Maar goed, ga verder.
0: Nou, inderdaad. Dat heb ik nog. 1957. De dijk tussen het eiland Mark en het vasteland wordt afgesloten.
1: Wacht even, hoorde ik de dijk?
0: De dijk tussen het eiland Mark.
1: Dan weet je wel wat er in deze uitzending nog ergens tussendoor gaat komen.
0: Light me niet op. 1973. Een aantal OPEC-landen kondigden een olieembargo af. Wat leidt tot de oliecrisis. En in 2021, een deel van de tribune van het uitvak van de Goffertstadion begeeft het omdat een uitzinnige groep supporters heen en weer springt.
1: Van Vistas, hè, was dat.
0: Zo is toch? Het, mensen.
1: Ja, die spelen tegenwoordig niet meer tegen elkaar, want er zit een divisietje ertussen. Zij is ook jarig volgens mij, toch? Laurie.
0: Zo is het, mensen.
1: Nou, gaan we even een tattoo zetten.
0: Ja, je limpt toch steeds van die eikel. tattoo.

0: Ja.
1: Ja, dat is niet alleen voorbehouden aan vrouwen, Harry.
0: Zeker niet.
1: Ik heb mij laten vertellen dat ook ons overkomen kan.
0: En dat heet dan, dat is de penopauze, denk ik dan, hè?
1: Ja, nou goed, geef het een naampje. Maar ook ons kan het zweet uitbreken.
0: Ja, dan heb je al een motor gekocht, of niet?
1: Een motor?
0: Ja.
1: Nee, dat heeft Knecht gedaan,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, maar die was heel vroeg bij.
1: Nee, maar volgens mij bedoel ik het even op het lichamelijke.
0: Ja,
1: hè? Volgens mij koude voeten, warme voeten, zweetaanvallen en dat soort dingen kunnen ons mannen ook overkomen in de midlife. Jij bedoelt de midlife crisis, hè? De Henk en Harley. Henkie Harley.
0: Yes, Henkie Harley.
1: Henkie Harley.
0: Hé, ik hoorde een belletje.
1: Je hoort een belletje.
0: Ja,
1: dat was inderdaad. Jij met jouw type, met jouw 10 vingers type, was niks mis.
0: Hij is gewoon copy-paste.
1: Want Angela Kramers, die is gewoon inderdaad van de Dolly Dots.
0: Van de Dolly Dots, ja.
1: En je hebt natuurlijk een oneindig Excel-dossier. Dan kan je gewoon selecteren die week en dan vul je hem gewoon toe.
0: Komen ze allemaal weer.
1: Ga je ze dan ook allemaal checken of ze allemaal nog leven dan in die dingen? Of vraag je dat aan AI?
0: Maar AI is sowieso geen betrouwbare partner.
1: Ik hoor dat AI geen betrouwbare partner is. Nou zou ik het sowieso niet zo graag met AI doen.
0: Nee, is niet
1: maar het is wel een goede ondersteuning, moet ik zeggen.
0: Ja, zeker. Het is een hartstikke goede ondersteuning. Maar je moet inderdaad wel de feiten even checken.
1: Ja, en je moet hem soms dan ook vertellen. En dan geeft hij ook toe, hè. Dat, je hebt gelijk, volgens mij.
0: Ja, want maar dat is inderdaad, hij lult gewoon met je mee. En dat is niet handig.
1: Nee.
0: Dus ik hou een beetje van, laat mijn vrouw het niet horen, maar een klein beetje tegengas is altijd...
1: Tegengas hoor ik. Esther, tegengas.
0: Oh, die luistert niet.
1: Dat is de tweede naam, hè. Zo is het, mensen. Hé, maar waar je ze dan ook tevreden mee kan houden?
0: De vrouwtjes bedoel je? Nou?
1: Is chocola.
0: Het zal toch niet waar zijn. Echt waar?
1: Heerlijk.
0: Shanks en Bigfoot.
1: Zo, s'avonds zo bij de koffie. Of bij Bailey's.
0: Bij een bakje thee ook.
1: Zo is het, mensen.
0: Chocola.

0: Haar en in gitaar, mensen.
1: Lekker, hè?
0: Bloem, hè? Dat jonge meisje dat helemaal gek is van schaken en op de 11e jaar al grootmeester is.
1: Ja, dat is geweldig, toch?
0: Zo is het. Ja, ik kon leukere hobby's bedenken toen ik 11 was.
1: Ik ook, zeker wel. Maar
0: was er een klein politiebureau op de Timeline 30, waar je dan al je moord en andere zaken kon melden.
1: Zeker, alle dossiers werden dan even bekeken.
0: Een heel klein politiepetje, die past ons alle twee net niet meer.
1: Nee, nu niet meer, nee.
0: Maar goed, dat is ieder zijn ding, hè, om zo te zeggen.
1: Ook. Zeker wel.
0: We gaan er weer bijna uit, Harry.
1: Ja, het is alweer uur 1, zit er alweer bijna op.
0: En de volgende plaat is nog steeds aan het meisje van die grootmeester opgedragen.
1: Ja.
0: Fijne, jonge kannibaaltjes.
1: Kijk.
0: En je zou er gek van worden, een meisje van 11 die jou gewoon alle kanten van de tafel laat zien.
1: Lijkt mij niet leuk.
0: Nee.
1: Tot zo dan maar, hè.
0: Tot later.
1: Jacques is er nog, hè?
0: Ja, Jacques is er nog.
1: Hij gaat bijna weg, volgens
0: mij. Ik ga even kijken of hij nog het manual van de airfryer voor me kan printen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij deel 2 van aflevering 346 van Afslag 11 op woensdag 14 oktober 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 met René, de Tukkerstip. Maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn het onder andere de Dag van de Witte Stok, de Cheater, die speelde vals met spelletjes. De grootmeester, naar aanleiding van het 11-jarige meisje uit Londen dat al grootmeester is. Het samen resommeren, dat moet je zo lang mogelijk willen uitstellen. En de overgang, naar aanleiding van de dag van de menopauze, waar de jaren 80 onze muzikale DNA bepaalt, slaan we ook andere leuke platen niet af. Kortom, afslag 11, Middle of the Week Radio, met op rechts Ira Nesnarek achter de knopjes.
1: Zeker.
0: Voor uurtje 2, mensen.
1: Daar zijn we alweer, ja. Gaat snel,
0: hè? Het is vaak een Nederlandstalig, maar in dit geval is het een dialectje, hè?
1: Ja, maar het is toch wel, we kunnen dat denk ik wel allemaal goed verstaan.
0: Zo is
1: tenminste,
0: het, mensen.
1: Het liedje, ja, dit kent iedereen, toch?
0: Ja.
1: Met de neus omhoog. Uiteindelijk gaan we allemaal een keer met de neus
0: dat
1: omhoog.
0: Dat resommeren mag trouwens ook met de neus naar beneden, hè?
1: Wat mij betreft wel. Ja. Maar dan is deze plaat niet meer in de handel, denk ik.
0: Zo is het.

0: Dennis de Jong, mensen.
1: Ja, zo jong is hij niet meer.
0: Nee, zeker niet. Maar goed, wij zijn ook meegegroeid.
1: Nou.
0: Wij zijn ook geëvolueerd, om het zo te zeggen.
1: Ja, beter dan geresumeerd in ieder geval.
0: Ja, nou, daar zijn we ons wel langzaam van bewust aan het worden, om zo te zeggen.
1: Gaat een keer gebeuren.
0: En we kunnen een keertje zwemles nemen om te kijken hoe dat voelt, om wat te flowen.
1: Ik sla even over.
0: Oké, jij bent niet zo van het sportieve, hè?
1: Ik ben wel van het sportieve. Zeker wel, maar niet van het zwemmen.
0: Oké, dus in december ga je dan mee naar het strand?
1: Lopen?
0: Ja.
1: Ja, nee, ik ben altijd mee geweest, behalve de afgelopen keer niet, omdat ik toen niet fysiek was.
0: Ja.
1: Niet fysiek in de staat was.
0: Ja,
1: Nee, maar ik loop altijd mee, hè?
0: Zo is het, mensen.
1: Ja hoor, zeker.
0: Als het ooit nog gaat gebeuren dat hij mee gaat hardlopen, hou ik u op de hoogte.
1: Ho. Stop de tijd. Dat gaat niet gebeuren.
0: Kiezen wij voor een korte broek met een klein zakje achterop.
1: Ja, voor je
0: en dan ga ik voor een pakje drum zorgen.
1: Samsung.
0: Ja, met vanille. Nee, als dat nog gaat gebeuren, dan doe ik nog een diepte investering in een pakje shake, mensen.
1: Zou ik niet doen, Albert.
0: Ik heb het er nog zaterdag nog wel even over gehad met Evert.
1: Met Evert van de Camp?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, die rookt ook niet meer tegenwoordig.
1: Nee, tijdje niet, toch?
0: Nee,
1: wel?
0: Een tijdje niet meer. Nee,
1: heel goed. Goed
0: maar
1: zo.
0: Hij wist nog wel dat hij een pakje shake van me kreeg. zondag, 18 oktober, mensen. Angela Visser, dat was die Miss World die jij
1: precies,
0: voor het beeld
1: ik wist
0: had.
1: Het wel.
0: Die is ook alweer 60, hoor.
1: Nou, zie je, de scheelt niet veel met die Angela dingen. 6 jaar.
0: Ziet er wel goed uit, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb even gekeken.
1: Okay. Die kan ermee door?
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Jan Kees van Damme, 66. Tom Egberts, 66. Martina Navratilova, 70. Jobje Cohen, wat is er hier aan de hand? Er zit iemand te proesten. Is er net iemand in het studio gekomen die een jeuk heeft bezorgd?
1: Nou, ik ben een klein beetje allergisch, denk
0: zo
1: ik.
0: Zo is het, mensen. Sleutels, hou je voortaan maar bij. Hè? 79 lentes, 1922, oprichting van de BBC.
1: De BBC, daar ben jij van, hè? Van de BBC.
0: Daar ben ik, s'morgens
1: van de BBC toe.
0: S'morgens tot 10 uur luister ik altijd naar Radio 2.
1: De 10 uur, en dan gaat hij over op Veluwe FM.
0: Ja. Ja, dat is niet door Jacques, hoor. Maar
1: nee,
0: gewoon,
1: nu hou je nog twee uurtjes bas.
0: Ik wil een nieuwe muziek horen.
1: Nieuwe muziek.
0: 1963, de lancering van Felicity. De eerste kat in de ruimte.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Daar heb ik ook een plaatje
0: voor. 15 minuten overleefd.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, dat
0: zijn maar 15 minuten de ruimte in,
1: ja,
0: sorry. Ja, nee. Dat was één moment.
1: Die kat leeft nog.
0: Ja, die kat. Nog steeds. Dat hoop ik niet voor hem. Dat
1: hoop ik ook niet voor hem. Hey, de muziek is naar huis.
0: 1988. De Traveling Wilburys brengen hun debuut uit. De Traveling Wilburys Volume 1.
1: Ja.
0: Prachtig nummer hebben we daarvoor gekozen.
1: Ja. In 2000, die iedereen kent, hè?
0: Zo is het. 2005. In het Big Brother huis wordt de eerste Big Brother baby geboren.
1: Ja, en die is inmiddels...
0: Die is inmiddels 21.
1: Ja. Ik heb even een meisje, toch?
0: Ja. Kan tegenwoordig toen mocht je dat nog als meisje beschouwen, inderdaad.
1: Meisje.
0: In 2020 wint Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen... doordat de kalender wat verschoven werd.
1: Ja. Normaal is het in het voorjaar.
0: Zo is het. Ja. De dag van de menopauze is op de zondag 18 oktober. Mensen, daar hebben we het al over gehad. Kan voor iedereen overkomen. En als het je overkomt, zeg ik, geniet er gewoon van. En dan heb je een perfect man nodig die jou onderhoudt.
1: Ik zit even naar Teddy te kijken, maar dat is hij niet, hè, perfect?
0: Niet voor ons.
1: Niet echt?
0: Nee.
1: Maar wel een prachtig liedje.
0: Zo is het.

0: Hier horen we Idea toch ook een keertje. Het is ook een leuk plaatje. Leuk, vrolijk dus, plaatje.
1: Iets over een kat kan hij er gewoon in, zeg ik.
0: Zo is het. Als het over stoofvlees gaat, mag je hem ook best wel een keer erbij in doen. Hoor.
1: Ja, maar dat hebben we volgens mij nog niet meegemaakt, dat het over stoofvlees
0: de dag van de stoofvlees. Nee. We hebben net wel even gehad van, moeten we het grote dijkhuis makkelijk maken door alle thema's op één hoop te schuiven.
1: Dat zou misschien wel goed zijn.
0: Zou die dat ons een dank afnemen?
1: Denk wel.
0: Nou, daar gaan we zo nog even op terugkomen.
1: Daar komen we zo meteen op terug. René.
0: Ik heb toch de maandag 19 oktober.
1: Ja.
0: Martin Hoytink.
1: Martin.
0: Die tikt de 50 aan, mensen.
1: Ja, gefeliciteerd, jongen.
0: Henkie Geitenbeek.
1: Ja, die is al ouder, hè?
0: 52, mensen.
1: Ook dus gefeliciteerd.
0: Moet je niet overdrijven, hoor.
1: Nee.
0: Katje Herbers.
1: Herbers?
0: Geen idee. De Herbers.
1: Oh, Herbers.
0: Wie zou dat zijn?
1: Katja?
0: Ja,
1: van Gooise Vrouwen.
0: Oh,
1: die
0: van Katja Gugu. 46 lentes. Ja. Evander Holyfield, 64. Hattie Heitink van een klossetje. Hier, een klossetje. 73 lentes.
1: En 6 andere rollen ook in die
0: zeker,
1: serie.
0: Zeker, mensen. Tante Til.
1: Doet
0: wat ze wil. Geboortedag van Pieter Tosh in 1987 ons ontvallen. Ja. 1987 was ook de beurscrisis.
1: Oh, ja.
0: De Zwarte Maandag.
1: Ja.
0: Nou, het zal me niet verbazen dat we binnenkort natuurlijk ook een hele zwarte week krijgen.
1: Een zwarte week.
0: Want met al die koekenbakkers die allemaal maar voor eigen gewin gaan,
1: kan
0: het maar zo gebeuren.
1: Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Kan ik nog olie van jou kopen?
1: Ja, vind je wel een rode diesel, van mij.
0: Oedelul, maar ik wil wat stemmen winnen.
1: Ja, precies. De midterms komen eraan.
0: Zo dus is het.
1: De prijs van de gallons moet naar beneden.
0: Ja. In 2005, Saddam Hussein staat terecht in Bagdad. Dat voor misdaden tegen de menselijkheid, mensen.
1: Nou, dat is wel gelukt.
0: Dat is wel goed beëindigd voor Saddam.
1: Ja.
0: In 2012, na 12 jaar genomineerd te zijn voor de Gouden Televisiering, wint het Klokhuis een Gouden Stuivert.
1: Gouden Stuivert.
0: En in 2013 worden 5 winkels en 11 woningen in Leeuwarden, waaronder het geboortehuis van Mata Hari, getroffen door een brand. En dat combineren wij dan met de dijk die in Marken ermee stopte.
1: Zo is het, dat doen we straks, hè?
0: Ja.
1: Maar eerst Ziggy. Want Ziggy is ook jarig ergens deze
0: zeker,
1: week.
0: Zeker, die was net de vorige dag jarig. En Ziggy is 58.
1: Gefeliciteerd!

0: auto op Spotify afgebeeld als vijf, de superband, hè?
1: Superband mannen. Was het, ja. Maar ja, dit was geen lang leven beschoren.
0: Nee, want Roy die kneep er tussenuit.
1: Die ging resumeren.
0: Resumeren, dat was inderdaad, was hij een trendsetter mee, om zo te zeggen.
1: Yeah.
0: Schijnt in, hoort het Scottish Whisky, dat hij dat heeft gevraagd.
1: Oké, nou dat kan.
0: Was zijn laatste wens.
1: Ja?
0: Ja.
1: Lekker resumeren in Scottish Whisky.
0: Ik heb Denise van Rijswijk van de Fingerboys. Die schijnt, klappermelk gevraagd te hebben.
1: Klappermelk?
0: In klappermelk.
1: En daar wil ze in geresumeerd worden?
0: Ja.
1: Dat wordt lastig, denk ik, hoor.
0: Nou, gewoon een paar blikken kokosmelk kopen en dan...
1: En dan gewoon een beetje ongebluste kalk erin.
0: Zo
1: moet jij
0: is
1: eens
0: het
1: opletten.
0: Inderdaad. Dat zou inderdaad gewoon zo gebeurd kunnen zijn, dus... zo te zeggen. Want dat resumeren ging vrij snel, hè?
1: Een paar uur volgens mij. Ja.
0: Snoop Dogg, die volg ik eigenlijk altijd tijdens de Olympische Spelen. Daarna ben ik hem wel heel snel beu op Insta.
1: Ja.
0: Want die plaatst volgens mij iedere dag wel 140 boodschappen of zo.
1: Oké, ik heb er nog nooit één gezien.
0: Nee, ik vind hem met de Olympische Spelen vind ik hem ook.
1: Is die grappig?
0: Ja, zeker.
1: Okay.
0: 55 is die.
1: Gefeliciteerd.
0: Gaat hij worden trouwens volgende week dinsdag.
1: Ja.
0: Ik dacht dat hij eigenlijk veel ouder was, man.
1: Je ziet er ouder uit, hè?
0: Zeker, die hebben we goed geleefd. Mark King, 68. Het was toeval dat ik die gekozen had. Maar prachtig mooi dat het op zijn verjaardag mag gebeuren.
1: Ja, uitstekend gedaan, jongen.
0: Robert ten Brink. Zou dat de nieuwe assistent kunnen worden van de 5 december man?
1: Oh, de nieuwe assistent van de 5 december man.
0: Ja, of niet? Of is hij nog niet bekend? De nieuwe...
1: Jawel, dat is volgens mij wel bekend.
0: Okay.
1: Je bedoelt in de nationale, bedoel jij, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is bekend. Okay. Dat is volgens mij een jongen met een Marokkaanse achtergrond, volgens mij, dacht ik. Dacht ik hoor, maar misschien zit ik even naast.
0: Misschien zijn
1: je hebt een belletje.
0: Kinderen kleurenblind. Robert de Brink, 71.
1: Sinterklaas, hè? Dus dat zie je niet natuurlijk.
0: Geboortedag van Tom Petty, 2017 ons ontvallen. Piet Hein Donner, 78. In 1840 wordt het eerste gipsverband uitgevonden door de Belgische chirurg Louis Zutan.
1: Louis Vuitton?
0: Zutte. 1973 opent koningin Elisabeth het Sydney Opera House. 1982 in het Olympische Stadion. Luchinki vindt een ramp plaats tijdens de voetbalwedstrijd Spartak.
1: Ja.
0: Moskou HFC Haarlem.
1: Ja.
0: Als in de slotfase een goal wordt gescoord, er komen 66 toeschouwers. Maar waarschijnlijk veel meer om in het gedrang.
1: Het is een beetje weggemoffeld door de Russen destijds. En die mensen, die spelers van Haarlem hadden dat ook helemaal niet in de gaten.
0: Oh.
1: Dat is serieus. Dat was een documentaire, ik denk voor een jaar of 3-4 geleden was dat. En toen, die waren echt niet. Pas na die tijd hebben ze gehoord dat dat allemaal gebeurd is. Maar die hadden echt geen idee. Dus,
0: ik dacht dat het gewoon een beetje enthousiasme was.
1: Nou,
0: je ziet
1: het natuurlijk niet. Dat zijn van die grote betonbakken dat. Met de sintelbaan en zo. Dus mensen zitten vrij ver weg.
0: Nou ja, als je scoort tegen Haarlem FC, dan is dat
1: dan
0: toch
1: ben je
0: altijd...
1: Blij, dan ben je allemaal blij. Terug. Zou ik ook doen.
0: Dat is een treurig einde.
1: Dus.
0: 2021, de veiligheidsregio Groningen bestempelt de opgelopen toestromen van asielzoekers in Ter Apel als een ernstige crisis.
1: Oké, en waar zitten we nu? We zitten nu in 2026.
0: Ja, 5 jaartjes later.
1: En de crisis is niet minder geworden.
0: Zo is het, mensen. Hè? Maar de bitcoin, die is wel minder geworden.
1: Ja.
0: Want die was in 2021 stond die op $66.000. En dat is nu volgens mij wel iets minder geworden.
1: Nee. Ik heb gekeken.
0: Is die nu nog steeds zo hoog?
1: Bitcoin is $20.000 hoger zelfs dan toen.
0: Ik vind het wel.
1: Hij is ook alweer naar beneden gegaan, maar hij is ook boven de $100.000 geweest, hè?
0: Oké.
1: Maar goed, het gaat altijd om de pegels, mensen.
0: Zo, en dan gaan we even langzaam opmaken naar de thema's, inderdaad, hè?
1: Ja, hou je vast, René. Ja.

0: Jongun Silver Fox, dat komt uit 1984 deze band, Harry.
1: Lijkt het op, hè?
0: Ja, dat
1: het is
0: lijkt
1: niet zo.
0: Het, zo,
1: het op, is niet zo, maar nee, het lijkt er wel op.
0: Typisch middle of the road muziek, maar inderdaad, het, sommige ja, muziekgenres blijven de moeite waard om te kopiëren of ja, nieuwe muziek mee te maken, om het zo te zeggen. Geïnspireerd op die middle of the road muziek. Ja, we moeten het even hebben over de thema's. Ik had een voorstel geroepen, ik weet niet of je het er mee eens bent. Zeg maar de grote dijkhuis het makkelijk te maken.
1: Ja, maar niet elke week.
0: Deze
1: week wel.
0: Laatste weken en afgelopen maandag werden we ook weer verrast door een Amerikaanse NATO-baas die Rusland uitnodigde om al zijn wapentuig maar even op ons af te schieten. Ja. Want dat kunnen wij prima weer staan, om zo te zeggen.
1: Een vernietiger, zei hij.
0: Ik heb het samengevat door de toestand van de wereld. Toen zei jij gelijk, dat komt van?
1: Meester GBJ Hilterman.
0: En als je dat op YouTube opzoekt, mensen, dan kun je nog steeds gewoon integraal een beetje de Hans Janmaat interviews of speeches terugvinden. Okay. Waarbij hij de wereldtoestand iedere week besprak, om het zo te zeggen.
1: Janmaat, daar kijk ik niet meer, daar hoef ik niet terug te kijken, denk ik hoor.
0: Ik denk, als je dat terugkrijgt, Harry, dat dat super gematigd is ten opzichte van hoe de politieke spectrum zich nu, zeg maar, wat er nu wordt geroepen. Dat het best wel wat heftiger was als wat hij toen de tijd riep.
1: Dat is zeker waar.
0: En ik heb het wel eens vaker gezegd, als Koos Postuma Hans Janmaat was geweest, dan was dat toen een van de grootste partijen geworden.
1: Dat denk
0: hoor.
1: Ik wel, ja. Dat,
0: het is maar net wie het bracht, zeg maar. Hè?
1: En hoe ze eruit zien.
0: Landgenoten!
1: Ja, hij zat er niet, heel fris uit.
0: De toestand van de wereld, mensen.
1: Ja, dat mag de man.
0: Ja, dat mag je dan inderdaad samenvatten.
1: Maar dat is dus het enige thema.
0: Dat is het enige thema, maar dat kan dan therapie betekenen, mafkezen, stupide beslissingen.
1: Vuurpeloton.
0: Vuurpelotonnetje heb ik
1: live
0: inderdaad.
1: Op televisie.
0: En terecht ook gewoon. Nee, ik bedoel, laten we teruggaan naar de middeleeuwen.
1: Ja, wat is dit, hè?
0: Mensen een beetje trauma's aanpraten.
1: Ja, kom dat zien.
0: Weet je, deze gasten hebben iets. Die moeten gewoon een vuurpeloton krijgen. Dat is mooi.
1: Het gaat helemaal nergens over.
0: Dat vind ik wel mooi. Dat heb ik al tijden niet meer gezien. Laten we dat gaan doen. Laten we het vuur opblaaien. Laten we er eens even flink op vlammen.
1: Heerlijk, hè?
0: Met een goede plaat van de dijk, mensen.
1: Zo is het.
0: Het enige vuur wat mag laaien.
1: Hoppakee. Nou, daar gaan we niks meer aan toevoegen.

0: Oh, de Bengals, mensen.
1: Ja.
0: Kunt u die clips nog herinneren?
1: Naakt, hè? Naakt ingezongen. Oh, nee, dat was die andere, hè?
0: Maar goed, ik bedoel, ik vond het een mooie dame, hoor.
1: Zeker, ja, hoor.
0: Het is nog steeds trouwens zo. Moet je nagaan, de volgende plaat, dat is denk ik een verwijzing naar die van de Bengals, denk ik.
1: Dat denk ik wel, zeker.
0: Ja, we hebben één thema, dus het is heel makkelijk om dat nog een keer te herhalen, zodat hij het niet kan vergeten. De toestand van de wereld.
1: In
0: veel plaatjes. Therapy, Gracie, Mad, Stupid. Misschien is hij wel heel positief over de wereld. Kan
1: denk
0: natuurlijk
1: je?
0: Ook.
1: Ja?
0: René is over het algemeen wel een positivo, hè?
1: René is denk ik wel heel positief.
0: Ja,
1: ja, dat denk ik wel.
0: Dus wellicht kan hij daar een mooie kwinkslag aan geven.
1: Bij René is het glas altijd helemaal vol. Maar hij is ook
0: maar
1: heel erg snel leeg.
0: Hij zuipt het ook wel zo weer leeg, om het zo te zeggen.
1: Dus.
0: En daar heeft hij lessons uit getrokken.
1: Waar, denk je dat?
0: Nee. Zeker, ja.
1: Is dat voor hem gemaakt?
0: Zo is het, dan hoor je dat baslijntje.
1: Oh, kijk eens. René King, jongen.
0: Zo, uit die tijd dat dit plaatje, dat was de hoogtijdagen van de grote dijkhuizen.
1: Zeker weten. Was hij een stuk minder groot, hè?
0: Ja.
1: Maar wel...
0: Past hij niet door dat raampje daar, bij jouw dorp?
1: Nee. Ik ook niet.
0: Was hij wel die pastoor?
1: Pastoor?

0: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.
1: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ja, de Finger Boys, die verwijst even naar dat eiland waar jij onlangs bent geweest. Ja, en wij gaan binnenkort weer naar dat andere eiland. Ook een heel mooi eiland.
1: Mallorca.
0: Mallorca. En er was een van de Finger Boys, was nog jarig deze week.
1: Ook nog eens een keer.
0: Ik heb nog één keer het thema, jongens. Dat is makkelijk voor deze week. De toestand van de wereld. Samengevat in een paar kleine 28 liedjes, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, zeker. Nou, René, je hoeft er maar twee te kiezen. Hè? Eén voor het eerst en één voor het tweede uur.
0: Ja, soms natuurlijk wel eens vier. Hè? Dat is wel heel veel, om zo te zeggen.
1: Ja, maar dat is vaak omdat we veel thema's hebben. Nu hebben we maar één thema.
0: Eén thema.
1: Eigenlijk zou het één liedje moeten zijn, hè? Nee, hoor. Je mag er twee doen, René. Ja. En dat geldt ook voor de Tukker en voor Anne.
0: Tukker mag één.
1: Ja, één. Allemaal één. Zeker, nee. Moet niet te gek worden, hè? Het zit erop, Albert. Volgende week IJs en Wederdienende zijn we er weer.
0: Zeker.
1: En één tip van mij. Nooit, maar dan ook nooit, achterom kijken.
0: Zo is het. Want vooruit. Steen je mensen hier in Putten kan het zo gebeuren.
1: Tot volgende week.
0: Tot later.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
6: Veluwe FM. De middag is 3 uur.
7: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

Hele goedemiddag, welkom luisteraars van Veluwe FM. Dit is Nederjam bij je tot de klok van 4 uur, 6,5 jaar nederpopgeschiedenis. Inclusief moderne hits, alles komt voorbij in dit uur van Nederjam. Harry Albert, ja, het was even leuk om bij jullie net even langs te komen. Jullie hebben me inderdaad voorbij zien schuiven terwijl jullie de afgelopen paar uur de show deden. En dan toch nog die verrassing op het eind met onze Domino natuurlijk. Ik had het over Domino Dancing, het enige nummer van de Pet Shop Boys wat ik misschien wel oké vind. En gelijk krijgen we die prachtige ballad van Clouseau. Domino, dank daarvoor. Wij gaan vandaag terugblikken op de beste zangersaflevering van Fee Klaassen. We gaan dus jazz doen in de tweede half uur. Nou, ook wel een beetje moderne jazz, dat komt allemaal voorbij. Dus blijf vooral luisteren, want dat is eigenlijk een primeur hier op het station. Nou, niet op het station misschien, maar wel in het programma Nederjam. En voor die tijd natuurlijk de Bubbling Unders van die Nederhit Top 50 die er weer aan zit te komen. En daarmee gaan we terug naar het begin van deze jaartelling 2003.

0: je hoorde de band Entwine en die werd geleid door Roger Peterson. Hij zat op de Rock Academy in 2001 samen met Danny Vera, Jacqueline Govaert en Floor Jansen. Dat was een klasje zeg. Het was de eerste jaar van de Rock Academy en zijn bandje heet Entwine. En die was een groot hit in 2003. Zou hij in de Neder hit top 50 hebben gestaan, dan zou hij staan op 650. Dat noem ik pas een echte bubbling under. Tijd voor een Neder hit.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: Ja, onze Davina Michelle laat weer volop van zich horen. Gaat ze nu wel of niet naar het Songfestival? Moet ze politiek bepaalde kleuren laten bekennen? Ze vindt het volgens mij allemaal moeilijk. En wordt ze überhaupt wel gevraagd? We weten het niet. We gaan wel luisteren naar haar nieuwe single.

0: Lekkere nieuwe plaat zeg. Pinky Swear heet het nummer. Davina en Michelle. En ze doen het weer. Zou ze wel of niet dat soms wel gaan? Wij weten het nog niet. En als we het weten, dan hoor je het hier waarschijnlijk als eerste. Want we zijn altijd ook helemaal up-to-date met Nederhits. Nou, we gaan weer eens even wat, een beetje informatie doen. Want het is ook, op zijn tijd belangrijk, toch? want wat wij zo'n beetje doen is op dit tijdstip altijd is de Nederdecennia. Het zijn plaatjes uit de jaren van de vorige eeuw. Uit de decennia van de vorige eeuw. De jaren 60, 70, 80 en 90. En deze weken voorafgaand aan onze grote lijst der lijsten. De Nederhit Top 50 die we eind het jaar in december altijd uitzenden. De 50 beste Nederpopplaten ooit gemaakt volgens alle lijsten die je maar kan bedenken. En dat zijn er veel dit jaar. Nog veel meer dan andere jaren. Dus in ieder geval luisteren in december. Maar tot die tijd gaan wij de Bubbling anders doen. Platen waarvan ik eigenlijk bijna zeker weet dat ze niet in die top 50 staan. Dat ze vorig jaar ontzettend laag stonden. Ja, ben je nog bij? De volgende is een plaat uit 1966. Hoe leuk is dat? Dat is de Shaffi Cantate. En dat zegt het natuurlijk al. Het is een product van Ramse Shaffi. Het heette eigenlijk, het was van het theatergezelschap Shaffi Chantant. Daar zaten Ramse Shaffi en Lisbeth List toen al, Loesje Hamel en Polo de Haas. En die maakten een beetje een soort scat jazz-achtig nummer. Nou, omdat we vandaag toch nogal wat jazz doen, dacht ik, kan dit er ook nog wel een keertje bij, waarom niet? En die gaan we dus zo voor jou draaien. Het werd samen gedaan onder de begeleiding van trio Louis van Dijk. Allemaal namen echte die heel sterk waren in de jaren 60 en 70. We gaan dus luisteren naar Ramse Shaffi in de Nederdecennia. Samen met Lisbeth List en het hele mooie Shaffi Cantate. En die plaat komt uit 66. En even kijken, waar zou die staan? Hij zou vorig jaar niet hoog staan. 520 in de lijst. Dus dat is inderdaad niet al te hoog. Ga met me mee, we gaan samen de Nederdecennia in.
1: Nederdecennia.
0: En we beginnen bij de jaren 60, zoals altijd. Wat ik al zei, 1966, Ramse Shaffi.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 60.
2: 1966.

0: Wauw, dat was even wat. Dat was Ramse Shaffi en Lisbeth List met het hele begeleid door Louise van Dijk, wat ik al zei. 1966 en ja, je hoorde hem als Bubbling Under van die nederrit op 50 die we waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar... Die we zeker in de tweede helft van het jaar gaan laten draaien, maar dan gaan we niet deze plaat draaien. Dat is in ieder geval wel een ding wat duidelijk is. De volgende plaat komt uit de jaren 70. Onze huisband, de Golden Earring. Ik heb er eentje die je niet zo vaak voorbij ziet komen. Hij staat er ook laag in die lijst van vorig jaar. Hij zou vorig jaar op 609 staan. De Golden Earring waren midden jaren 70 heel populair. Ze toerden door Amerika met Santana, met Rush, met Led Zeppelin, The Who, Ted Nugent, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton en Pink Floyd. Daarvan zaten ze in het popprogramma. En ook Kiss en Aerosmith niet te vergeten. Dus het was de tijd dat het album Moonton uitkwam en daarna kwam het album Switch. Toen had ze een toetsenist aangetrokken, niemand minder dan Robert Jan Stips. En samen met hem schreven ze en maakten ze het nummer Kill Me A Sessoir. En die gaan we draaien als Bubbling Under. In de ene decennia natuurlijk van de jaren 70. Hier komt hij aan, de Golden Earring, Kill Me Sessoir.
1: Nederdecennia.
0: En we gaan naar de jaren 70, midden jaren 70 met de Golden Earring.
2: Een hit van toen, van we allen.
1: De jaren 70.
2: 1975.

ik al te wel horen dat ze toetsenist aan in dienst hebben genomen. De Golden Earring samen met Robert-Jan Stips. Ook bekend van Sweet the Buster, Super Sister, daar kwam die vandaan. En volgens mij kwam die eerst uit Super Sister, toen Golden Earring.

0: Tering, daarnaast Sweet the Buster. Hij heeft ook heel veel met Freek de Jonge gedaan in zijn solo carrière als stand-up comedian. Kill Me Ce Soir, een lang nummer, ruim 6 minuten van de Golden Earring. En je hoorde hem omdat hij in de Nederhit op 50 zou staan. Wel laag op 609. Gaan we nu naar de volgende, want dat is een plaat en die zou staan op 643. We zijn nog steeds bezig met de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: En in de Nederdecennia zijn we aangekomen bij de jaren 80.
1: Jaren 80.
0: Wacht even, ik heb een verkeerd jaartal neerzet en dan ga ik gelijk on the fly voor jullie repareren. Kijk, zo ben ik ook weer. Dan mag wel eens wat fout gaan, maar ik vind ook dat je toe moet geven en dan zeggen, het is niet 1982, maar het is
2: 1981.
0: Ja, want anders worden alle fans van André Hazes, en die hebben we veel op dit station, die worden dan natuurlijk weer boos. 1981 bracht André Hazes dit uit. Hij zou in de lijst staan met dit nummer op 643. Dus die gaat het dit jaar niet halen. Maar hij is wel leuk om weer een keer te draaien. Hier is het laatste rondje.

0: Ja, wat een gezelligheid. Hè. Het is nog geen eens tijd voor het laatste rondje, eerlijk gezegd. André Hazes en je hoort het laatste rondje. Dat is omdat wij platen draaien die het niet halen in die top 50 waarschijnlijk dit jaar. Deze zou niet hoger gekomen zijn vorig jaar dan 643. Dus het is genoeglijk om aan te nemen dat hij dit jaar niet in de top 50 staat. Wel andere platen over André Hazes, maak je niet bezorgd. En we zijn bezig met een nederdecennia. Ik heb er nog één te gaan.
1: Nederdecennia.
0: En wonder boven wonder, dat zijn de jaren 90. Heb ik nog één hele leuke voor je.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 80.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nederdecennia.
0: Want net hadden we André Hazes uit de jaren 80. En op speciaal verzoek van Harry en Albert de volgende.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 90.
2: 1999.
0: Ja, kijk eens, want hij staat in de lijst, dus ik mag hem draaien. 656 zou hij vorig jaar gestaan hebben, niet zo hoog. Andere platen hebben het wel gehaald. Ik heb het natuurlijk over de formatie Bluff. Speciaal voor afslag 11, hier is zaterdag.
3: Alle

0: het net niet halen in die fantastische nederhit Top 50. En dan gaan we van de oude meuk door naar de hartstikke nieuwe meuk.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: DJ duo Lucas en Steve droppen weer een prachtig nieuwe track. Hier is All I Know als Nederhit.

0: Ja, lekker hè. Dat waren de mannen van Lucas en Steve en dat heerlijke nummer All I Know. Nou, dat was hem weer. Nederhits. We hebben de Nederzenia gehad en dan wordt het dus tijd voor live muziek zoals die het beste kan gespeeld worden door Nederpopartiesten. En je weet wat we doen hè, deze weken. We kijken terug en we duiden een beetje wat er gebeurde bij de beste zangers. Afgelopen zaterdag was het de beurt aan de jazzzangeres Fee Klaassen. En die maakte een flinke indruk met haar verhaal, maar zeker ook met de muziek. En wat daar de andere Nederpopartiesten mee moesten doen. Zo heeft zij ooit een nummer opgenomen met de West-Duitse Rundfunk, de WDR Big Band. En heeft ze het nummer van Doe Maar, Is Dit Alles opgenomen? Weet je wat, we gaan eerst het origineel heel even luisteren. We gaan dan die versie die ze heeft gedaan een stukje van beluisteren. En dan de versie van Zoe Levi met Is Dit Alles? Oftewel, wij zijn weer terechtgekomen in Nedercovers en Beste Zangers. En een prachtige medley die we altijd zo leuk met elkaar combineren. Ja, we beginnen met degene van Doe Maar.
1: 1982.
0: Ja, nou heerlijk hè, het geluid van Doe Maar, een keer van alles. Een van de allergrootste hit, Is Dit Alles, evenals begin.

0: Het origineel, het origineel waar we naartoe gaan werken. Het origineel van Doe Maar, Is Dit Alles? Hij werd eerst gecoverd door Fee Klaassen zelf. Zij stond in het middelpunt van de uitzending afgelopen zaterdag. Zij zat op de bank, zij mocht niet zingen, dat krijgen we zo. Maar even luisteren wat zij er ooit van gemaakt heeft.
1: Nedercover
2: 2016.
0: Zij al, het is een jazzzangeres, dus dan krijg je dit soort arrangementen. Ze was heel populair in Duitsland. Met het Big Band Orkest van de West-Duitse Rundfunk, de WDR, nam ze dit op in 2016. Een heerlijke versie van Is Dit Alles? Grappig, het zijn van die artiesten die je helemaal niet kent, die ineens naar voren komen in zo'n programma en dan leer je ze wel kennen. Maakt grote indruk, met hoe ze ook die vertolkingen doet van die andere artiesten. Maar deze keer zat zij op de bank en ze mocht luisteren wat iedereen van haar deed. We horen straks Zoe Levi, die heeft het nummer weer opnieuw gecoverd en aan haar gezongen. Hier is Is Dit Alles, Fee Klaassen.
3: Ga

0: Ik had je gewaarschuwd, we hebben jazz vandaag in het programma. Zeker als de originele plaat van Fee Klaassen voorbij komen. Zoe Levi, ik zei het al, die pakte hem op en maakte de volgende cover ervan.
1: Nedercover.

0: Zij maakt iedere week enorm indruk, hè? Onze Zoe Levi, die jonge nieuwe Nederlandse zangeres. Redelijk nieuw trouwens. Xing was natuurlijk even de grootste hits van de afgelopen jaren. Ze pakt het nummer van Fee Klaassen, wat weer van Doe Maar afkomstig was. Is dit alles? We gaan nu naar een origineeltje toe van Fee zelf. En dat heeft ze uitgebracht in 2021. Heerlijk, gaan we eens luisteren. Het heet Good Times. 2021!
1: Feel the beat.

0: Zeg ik zoiets van een beetje jazz op het station. Viel de beat van Fake Klaas en uit 21. En die werd gecoverd door niemand minder in dit programma door de zangeres van de Two Brothers on the Fourth Floor, Desiree Manders. En ze pakte een nummer op en ze maakte er dit van.
1: Nedercover.

Zo, deze Lee Manders, die pakt hem even uit, zegt Desiree. Feel the beat. En oh, dan V. Klaassen, haar nummer. Zoals het bij Beste Zangers Song. Hey, ik neem je even heel erg lang mee terug in de tijd. Ja, en heel lang terug is begin jaren 70. En toen hadden we toch wel een hele bijzondere plaat. En die ken je ongetwijfeld, maar waarschijnlijk ken je het echte origineel niet. 1972! Het was Lori Lieberman. Voor haar werd het nummer geschreven. En zij bracht als eerste uit Killing Me Softly. Je hoort dadelijk de verdere en de bekendere uitvoeringen hiervan.

Misschien wel de minst bekende versie, maar wel het origineel. Lori Lieberman in 72, Killing Me Softly. Een jaar later zou het nummer in deze versie veel en veel populairder worden.

Ja, we zijn er nog niet hoor. Nee, we zijn er nog lang niet, want er kwam nog een hele aparte versie uit. Nou, de Fugees, die pakte hem in 1996 op. En maakte er deze hele bekende versie van voor de jongeren onder ons.

0: het waren niet de Fugees, maar de Footsies. Een Nederlandse parodie. Hij maakte mij gek met zijn vingers ook in 1996. En waarom draaien we het allemaal? Het zijn eigenlijk allemaal...
1: Nedercover.
0: Allemaal nedercovers. En dat heeft allemaal te maken met het programma Beste Zangers. Elke zaterdagavond op tv. Fee Klaassen, de grote jazz-virtuose zangeres. Die stond centraal afgelopen zaterdag. En daar draaiden we de nummers van. En een van deze nummers was dit nummer. Dat ze ooit zelf ook speelde tijdens haar voorstelling. Ik heb daar geen opname van. En degene die het voor haar gedaan heeft, dat is onze eigen Busy. Die ga je zo horen met Voordat Je Gaat. Een lekkere Nederlandse vertaling. Is gelijk onze laatste plaat. We hebben geen tijd meer voor de nederrit. Het programma zat chokken vol. En ik heb eigenlijk geen eens alles van Fee Klaassen kunnen voorbij laten komen. Wellicht volgende week nog even. En dat zien we dan weer wel. Dan zeker weer Bubbling Anders uit de nederrit op 50. En dan komt het allemaal weer goed. Ik wens jullie een hele fijne tweede helft van de week. Geniet nog even van Busy met Voordat Je Gaat. En als het goed is, dan horen we elkaar volgende week weer. Tot dan en veel plezier bij Carmen.
2: Mega Jam.

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. 3 kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Westervoort 10 minuten. Op de A325 Arnhem richting Nijmegen, voor Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De brandweer is dinsdagavond uitgerukt na een melding van een gaslucht in een pand aan de Stationstraat in Ermelo. De melding kwam kort na 9 uur binnen bij de alarmcentrale. De brandweer ging ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De oorzaak van de gaslucht is volgens nog niet bekend. Ook is onduidelijk of sprake was van een daadwerkelijke gaslekkage. De gemeente Zeewolde introduceert de regeling van groot naar beter voor sociale huurders van 55 jaar en ouder die willen verhuizen naar een kleinere woning. De regeling biedt huurders financiële voordelen en moet ervoor zorgen dat grotere sociale huurwoningen beschikbaar komen voor gezinnen. Huurders die gebruik maken van de regeling kunnen hun huidige nettohuur meenemen naar de nieuwe woning. Als de huur van de kleinere woning lager is, betalen ze het lagere bedrag. Daarnaast verstrekt de gemeente een verhuisvergoeding van €2000 om de verhuiskosten te helpen dekken. En tot slot, winkels en horecagelegenheden in Ermelo stellen steeds vaker hun toiletten open voor publiek. Daarmee wil de gemeente de toegankelijkheid van het centrum verbeteren voor inwoners en bezoekers. Via de gratis Hoge Nood-app kunnen bezoekers zien waar in Ermelo en elders in ons land een toilet beschikbaar is. De app geeft ook informatie over de toegankelijkheid van toiletten, bijvoorbeeld of deze rolstoelgeschikt en drempelvrij zijn en of er een verschoontafel voor baby's aanwezig is. De Hoge Nood-app is gratis te downloaden via hogenood.nl. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Kootwijk. Een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7-10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De A325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lent en Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Tiki.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 20 minuten extra reistijd. A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk wil inwoners voortaan eerder en transparanter betrekken bij plannen voor een asielzoekerscentrum. Na de onrust rond de eerdere zoektocht naar een opvanglocatie moet een opener aanpak voorkomen dat inwoners zich overvallen voelen en het vertrouwen in de gemeente verder onder druk komt te staan, meldt Dagblad de Stentor. De eerdere zoektocht naar een nieuwe locatie verliep moeizaam en leidde tot onvrede onder inwoners. Vooral de communicatie en de betrokkenheid van omwonenden werden als onvoldoende ervaren. Ook inwoners die niet deelnamen aan eerdere overleggen moeten hun ervaringen kunnen delen. Daarvoor wordt onder meer een enquête onder huishoudens in de wijk Siepel voorzien. Daarnaast komt er een online stadsgesprek voor inwoners van Harderwijk en Hierden. Bij de schaapskooi in Ermelo vindt zaterdag 24 oktober de Nacht van de Nacht plaats. Bezoekers kunnen van 7 tot 10 sterren kijken, nachtelijke excursies maken en meer leren over nachtdieren en het belang van duisternis. De activiteiten worden georganiseerd door NMP Ermelo, KNNV, Astra Alteria, Groen Netwerk, Buitenlies en de Stichting Schapendrift. Op het programma staan onder meer sterrenkijken met telescopen, excursies over de heide en door het bos en een kompastocht in het donker. De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor lichtvervuiling en de gevolgen daarvan voor mens en natuur. En tot slot, evenementenorganisator Vinkenvision uit Ermelo heeft de ondernemersprijs van de bedrijvenkring Ermelo gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 60-jarig jubileum van de bedrijvenkring. De prijs vormt een bijzondere erkenning voor het bedrijf dat dit jaar zelf 25 jaar bestaat en ook in Ermelo en de regio bij verschillende evenementen betrokken is. Vinkenvision ondersteunt organisatoren en gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met vergunningen, veiligheid, verkeersstromen, publieksbegeleiding en communicatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan? Dan loop ik naar de
1: FM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A28 Utrecht richting Zolle voor Amersfoort-Vathorst 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Heteren 10 minuten, voor Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. Nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Evenementenorganisator Vinkenvision uit Ermelo heeft de ondernemersprijs van de bedrijvenkring Ermelo gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 60-jarige jubileum van de bedrijvenkring. De prijs vormt een bijzondere erkenning voor het bedrijf dat dit jaar zelf 25 jaar bestaat en ook in Ermelo en de regio bij verschillende evenementen betrokken is. Vinkenvision ondersteunt organisatoren en gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met vergunningen, veiligheid, verkeersstromen, publieksbegeleiding en communicatie. Bij de schaapskooi in Ermelo vindt zaterdag 24 oktober de Nacht van de Nacht plaats. Bezoekers kunnen van 7 tot 10 sterren kijken, nachtelijke excursies maken en meer leren over nachtdieren en het belang van duisternis. De activiteiten worden georganiseerd door NMP Ermelo, KNNV, Astra Alteria, Groen Netwerk, Buitenlies en de Stichting Schapendrift. Op het programma staan onder meer sterren kijken met telescopen, excursies over de heide en door het bos en een kompastocht in het donker. De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor lichtvervuiling en de gevolgen daarvan voor mens en natuur. En tot slot, winkels en horecagelegenheden in Ermelo stellen steeds vaker hun toiletten open voor publiek. Daarmee wil de gemeente de toegankelijkheid van het centrum verbeteren voor inwoners en bezoekers. Via de gratis Hoge Nood-app kunnen bezoekers zien waar in Ermelo en elders in ons land een toilet beschikbaar is. De app geeft ook informatie over de toegankelijkheid van toiletten, bijvoorbeeld of deze rolstoel geschikt en drempelvrij zijn en of er een verschoontafel voor baby's aanwezig is. De Hoge Nood-app is gratis te downloaden via hogenood.nl. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
1: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. Winterplein Putten zoekt vrijwilligers voor de schaatsbaan die van 27 november tot en met 6 januari achter het gemeentehuis komt te liggen. De organisatie zoekt onder meer toezichthouders, ijsmeesters en medewerkers voor de schaatsuitgifte, kassa en horeca. Ook vrijwilligers met EHBO of BHV-achtergrond zijn welkom. Naast vrij schaatsen staan onder meer schoolschaatsen, de fluitketel, cup en feestavonden op het programma. De organisatie is afhankelijk van vrijwilligers om de activiteiten mogelijk te maken. De brandweer is dinsdagavond uitgerukt na een melding van een gaslucht in een pand aan de Stationstraat in Ermelo. De melding kwam kort na 9 uur binnen bij de alarmcentrale. De brandweer ging ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De oorzaak van de gaslucht is volgens nog niet bekend. Ook is onduidelijk of sprake was van een daadwerkelijke gaslekkage. En tot slot, de gemeente Harderwijk wil inwoners voortaan eerder en transparanter betrekken bij plannen voor een asielzoekerscentrum. Na de onrust rond de eerdere zoektocht naar een opvanglocatie moet een opener aanpak voorkomen dat inwoners zich overvallen voelen en het vertrouwen in de gemeente verder onder druk komt te staan, meldt Dagblad de Stentor. De eerdere zoektocht naar een nieuwe locatie verliep moeizaam en leidde tot onvrede onder inwoners. Vooral de communicatie en de betrokkenheid van omwonenden werden als onvoldoende ervaren. Ook inwoners die niet deelnamen aan eerdere overleggen moeten hun ervaringen kunnen delen. Daarvoor wordt onder meer een enquête onder huishoudens in de wijk Siepel voorzien. Daarnaast komt er een online stadsgesprek voor inwoners van Harderwijk en Hierden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was, zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. Reizigers op de Veluwe moeten vandaag rekening houden met uitgevallen bussen en regionale treinen door een landelijke staking in het streekvervoer. Vooral mensen die afhankelijk zijn van busverbindingen naar werk, scholen of het station kunnen hinder ondervinden. Ook aansluitingen op andere OV-verbindingen kunnen lastiger worden. De staking is uitgeroepen door vakbonden FNV en CNV vanwege het vastgelopen cao-overleg met werkgevers in het openbaar vervoer. De bonden eisen onder meer een salarisverhoging van 9,5% over 2 jaar en betere arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers. Een man van 43 jaar uit Harderwijk is veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een taakstraf van 360 uur voor illegaal wapenbezit. Zijn partner kreeg een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. In een woning trof de politie een omvangrijke verzameling historische en moderne vuurwapens, munitie en explosieven aan. De wapenvondst kwam aan het licht na een ander incident. De rechtbank acht bewezen dat de man zijn ex-vrouw bedreigde door schreeuwend, zwaaiend met een mes achter haar aan te lopen. Hun minderjarige dochter was daarvan getuige. Naar aanleiding van haar verklaring dat haar vader meer wapens in huis had, stelde de politie een onderzoek in. En tot slot, de gemeente Zeewolde introduceert de regeling van groot naar beter voor sociale huurders van 55 jaar en ouder die willen verhuizen naar een kleinere woning. De regeling biedt huurders financiële voordelen en moet ervoor zorgen dat grotere sociale huurwoningen beschikbaar komen voor gezinnen. Huurders die gebruik maken van de regeling kunnen hun huidige nettohuur meenemen naar de nieuwe woning. Als de huur van de kleinere woning lager is, betalen ze het lagere bedrag. Daarnaast verstrekt de gemeente een verhuisvergoeding van 2000 euro.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Winkels en horecagelegenheden in Ermelo stellen steeds vaker hun toiletten open voor publiek. Daarmee wil de gemeente de toegankelijkheid van het centrum verbeteren voor inwoners en bezoekers. Via de gratis Hoge Nood-app kunnen bezoekers zien waar in Ermelo en elders in ons land een toilet beschikbaar is. De app geeft ook informatie over de toegankelijkheid van toiletten, bijvoorbeeld of deze rolstoel geschikt en drempelvrij zijn en of er een verschoontafel voor baby's aanwezig is. De Hoge Nood-app is gratis te downloaden via hogenood.nl. Bij de schaapskooi in Ermelo vindt zaterdag 24 oktober de Nacht van de Nacht plaats. Bezoekers kunnen van 7 tot 10 sterren kijken, nachtelijke excursies maken en meer leren over nachtdieren en het belang van duisternis. De activiteiten worden georganiseerd door NMP Ermelo, KNNV, Astra Alteria, Groen Netwerk, Buitenlies en de Stichting Schapendrift. Op het programma staan onder meer sterren kijken met telescopen, excursies over de heide en door het bos en een kompastocht in het donker. De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor lichtvervuiling en de gevolgen daarvan voor mens en natuur. En tot slot, evenementenorganisator Vinkenvision uit Ermelo heeft de ondernemersprijs van de bedrijvenkring Ermelo gewonnen. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het 60-jarig jubileum van de bedrijvenkring. De prijs vormt een bijzondere erkenning voor het bedrijf dat dit jaar zelf 25 jaar bestaat en ook in Ermelo en de regio bij verschillende evenementen betrokken is. Vinkenvision ondersteunt organisatoren en gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met vergunningen, veiligheid, verkeersstromen, publieksbegeleiding en communicatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Reizigers op de Veluwe moeten vandaag rekening houden met uitgevallen bussen en regionale treinen door een landelijke staking in het streekvervoer. Vooral mensen die afhankelijk zijn van busverbindingen naar werk, scholen of het station kunnen hinder ondervinden. Ook aansluitingen op andere OV-verbindingen kunnen lastiger worden. De staking is uitgeroepen door vakbonden FNV en CNV vanwege het vastgelopen cao-overleg met werkgevers in het openbaar vervoer. De bonden eisen onder meer een salarisverhoging van 9,5% over 2 jaar en betere arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers. De gemeente Zeewolde introduceert de regeling van groot naar beter voor sociale huurders van 55 jaar en ouder die willen verhuizen naar een kleinere woning. De regeling biedt huurders financiële voordelen en moet ervoor zorgen dat grotere sociale huurwoningen beschikbaar komen voor gezinnen. Huurders die gebruik maken van de regeling kunnen hun huidige nettohuur meenemen naar de nieuwe woning. Als de huur van de kleinere woning lager is, betalen ze het lagere bedrag. Daarnaast verstrekt de gemeente een verhuisvergoeding van €2000 om de verhuiskosten te helpen dekken. En tot slot, bij de schaapskooi in Ermelo vindt zaterdag 24 oktober de Nacht van de Nacht plaats. Bezoekers kunnen van 7 tot 10 sterren kijken, nachtelijke excursies maken en meer leren over nachtdieren en het belang van duisternis. De activiteiten worden georganiseerd door NMP Ermelo, KNNV, Astra Alteria, Groen Netwerk, Buitenlies en de Stichting Schapendrift. Op het programma staan onder meer sterren kijken met telescopen, excursies over de heide en door het bos en een kompastocht in het donker. De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor lichtvervuiling en de gevolgen daarvan voor mens en natuur. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.